0: Bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Weer naar de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe aansluitingen elektriciteitsnet op wachtlijst en pompoenen in Zwanenburg uitzonderlijk vroeg rijp. Door het volle elektriciteitsnet komen nieuwe aansluitingen steeds vaker op een wachtlijst. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten eerder ruimte op het stroomnet aanvragen voor woningbouwprojecten die binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Daarmee neemt de kans toe dat woningen tijdig een aansluiting krijgen. Initiatiefnemers in Haarlemmermeer moeten hun project uiterlijk 28 augustus aanmelden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens welke projecten kunnen worden meegenomen. Uiteindelijk beslist de netbeheerder of daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar komt. De sierpompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg rijp. Eigenaar Leonore van Beem probeerde al enkele exemplaren te verkopen, maar klanten zijn nog nauwelijks bezig met herfstdecoratie. Daarom blijven de meeste pompoenen voorlopig op het land staan. En dat brengt risico's met zich mee, omdat beschadigde pompoenen kunnen gaan schimmelen. Op de zorgboerderij staat de zomer normaal vol in het teken van augurken. Deelnemers aan de dagbesteding helpen met telen, oogsten, snijden en inmaken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Huizenprijzen Haarlemmermeer stijgen in laagste tempo sinds 2023 en fotoclub Objectief zoekt nieuwe leden. Huizen in Haarlemmermeer zijn 2% duurder dan een jaar geleden. Daarmee is de prijsstijging volgens de cijfers van het CBS afgezwakt tot het laagste niveau sinds 2023. Vorig jaar stegen de huizenprijzen in de gemeente nog met 11%. In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €616.000 voor een woning. De afkoeling hangt onder meer samen met de gestegen hypotheekrente, waardoor mensen minder kunnen lenen. Ook verkopen verhuurders nog steeds woningen, vooral appartementen. Fotoclub Objectief uit Hoofddorp begint op 1 september 2026 aan een nieuw seizoen en heeft nog plaats voor enkele nieuwe leden. Van september tot en met mei komt de club eens per twee weken op dinsdagavond bijeen. Op het programma staan uiteenlopende onderwerpen, stijlen, fotoopdrachten en de beoordeling van vrij werk. Tijdens de bijeenkomsten staan gezelligheid, het uitwisselen van ervaringen en het geven van tips en verbeterpunten centraal. De club richt zich op fotografieliefhebbers die hun digitale camera beter willen leren kennen en betere foto's willen maken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: The Rapid Eye Movement. R.E.M. Losing My Religion op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, warm welkom. Meer Wakker. Laatste weekendje van de zomervakantie. Tenminste, als je kinderen hebt. Ja, ik weet niet of het al vergeten was, maar morgen zouden ze officieel weer naar school moeten. Tenzij er natuurlijk allemaal weer studiedagen zijn of wendagjes of dagjes dat de eerste dag niet doorgaat. Ik kan me in ieder geval herinneren van mijn eerste schoolperiode dat het eigenlijk nooit op maandag echt begon. Maar dat is dan dat weer later in de week of zo. Of dat je de eerste week eigenlijk niet zoveel uitspookt. Nee, wat doe je de eerste dag? Ja, boeken halen. Oké, nou, we hebben boeken gehaald. De tweede dag, nou, kennis maken. Oké, dag. Derde dag, nou, gaan we misschien een speurtochtje doen of naar het zwembad of iets. In ieder geval niet iets wat met leren te maken heeft. Nee, dat komt pas een week later. Maar ja, hè? Voor nu af aan. Ik hoop niet dat je het vergeten bent als je kinderen hebt. Dat je denkt van, oh ja, morgen. Ik help je maar even herinneren. En wat gaan wij doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Zondagmorgen betekent muziek op Meer Radio. Jonas Blue komt eraan. En ook Prins Mohammed zometeen. And Someone Loves You Honey. Ah, maar eerst even terug naar 2006. Hebben wijs dat Rihanna geen eendagsvlieg was. Nee, tweede single. En meteen een aardig groot succes. Unfaithful. Op Meer Radio. Story.

Prins Mohammed en Elsie Lodge en Someone Loves You Honey op Meer Radio. En ook hoorde je nog Jonas Blue en The Edge of Desire. Een van de zomerhits van het jaar 2026. Maar we hebben inmiddels een aardig lijstje wel hoor. Rihanna daarvoor, Unfaithful. En nu eventjes terug in de tijd. Bob Marley en de Wailers. 7:05. Gaan we eventjes genieten. No Woman No Cry op Meer Radio.

0: Nathalie Imbruglia en Thorn op meer radio. Daarvoor hoor je nog Rain en haar Where Is My Husband, Bob Marley en de Wailers, No Woman No Cry. Dit is meer wakker. Onderweg muziek van Missy Elliott, For My People komt eraan. En ook zometeen Tina Turner. Naar het meer nieuwsoverzicht.
1: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Todate geven we elke maand een nieuwe plaat weg. In samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Nieuwe aansluitingen elektriciteitsnet op wachtlijst en pompoenen in Zwanenburg uitzonderlijk vroeg rijp. Door het volle elektriciteitsnet komen nieuwe aansluitingen steeds vaker op een wachtlijst. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten eerder ruimte op het stroomnet aanvragen voor woningbouwprojecten die binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Daarmee neemt de kans toe dat woningen tijdig een aansluiting krijgen. Initiatiefnemers in Haarlemmermeer moeten hun project uiterlijk 28 augustus aanmelden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens welke projecten kunnen worden meegenomen. Uiteindelijk beslist de netbeheerder of daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar komt. De sierpompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg rijp. Eigenaar Leonore van Beem probeerde al enkele exemplaren te verkopen, maar klanten zijn nog nauwelijks bezig met herfstdecoratie. Daarom blijven de meeste pompoenen voorlopig op het land staan. En dat brengt risico's met zich mee, omdat beschadigde pompoenen kunnen gaan schimmelen. Op de zorgboerderij staat de zomer normaal vol in het teken van augurken. Deelnemers aan de dagbesteding helpen met telen, oogsten, snijden en inmaken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Lekker luchtig opgeklopt door Basement Jacks. Maken de top van deze R&B-plaat een fijn danceplaatje ook tegelijkertijd. For My People op Meer Radio, alweer 2002. Dit is Meer Wakker. Nicolas Lodge, zometeen na deze Tina Turner. You're simply the best.

Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke.

Lido Shuffle, meer radio, Bas Keks. En daarvoor hoorde je nog Nicolas Nax, Loesje en Tina Turner, You're Simply the Best. Goedemorgen, meer wakker op de zondag 16 augustus.

ontspannen. Ontspannen wakker worden met Norah Jones op de radio en Don't Know Why. En over nog meer ontspanning gesproken, even een plaatje van de Bengals. Eternal Flame.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Greatest Love of All, Whitney Houston op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Ja, warm welkom, Meer Wakker, uur nummer 2 op de zondag 16 augustus 2026. Met een knaller gaan we eruit. Laatste dag van de zomervakantie. Tenminste, als je schoolgaande kinderen hebt, dan is het nu weer klaar. Ja, morgen moeten ze weer naar school. Er zijn vast misschien wel een aantal van die puberzoons en dochters hebben die zeggen: nee, maar morgen hoef ik helemaal niet naar school. Jawel. Of zijn er dan weer allemaal van die dagen waarop ze niet hoeven te gaan? Dat kan natuurlijk ook, hè? En toch ineens is er dan zo'n situatie van: nee, we hebben nog een dagje studieverlof. Of we hebben nog een dagje dat ik alleen de boeken hoef op te halen. Kan ik me nog wel herinneren, ja, de maandag dat was boeken ophalen. Ja, deed je verder nog niks eigenlijk? Ja, nou ja, boeken halen. En de rest van de dag is al te blowen in het park. Dat is wel ongeveer de situatie. Wat gaan wij doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Taylor Swift onderweg. En Moby. Why Does My Heart Feel So Bad?

Moby, why does my heart feel so bad? En ik hoor niks anders dan Niels Hogeson. Niels Hogeson. Nou, ik weet niet wat het wel is, maar Niels Hogeson is altijd in blijven hangen. Ik ga ook niet opzoeken wat nou wel de originele tekst is, wat er hoort te zijn. Want dan is dat weer verpest en dan kom je niet meer op. En nou ja, goed, zal wel. Taylor Swift hoorde je ook nog. I knew it, I knew you. Op Meer Radio, dit is Meer Wakker, zondagmorgen. Met zometeen Brett, de Guitar Man, naar Blue Cat.

0: Wham! Wake me up before you go-go op meer radio. En dan hoor je nog Brad, de Guitar Man en Blue Cantrell samen met Sean Paul. Brief, dit is meer wakker. Na het meer nieuwsoverzicht hoor je zometeen John Newman, Love Me Again. Tegenwoordig is hij meer een DJ dan een soulzanger. Maar goed, het was nog eens de tijd als soulzanger. 2013 gaan we even naartoe terug. Eerst het meer nieuwsoverzicht.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. Redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Meer sportscholen, maar Haarlemmermeer beweegt juist minder. En Trampolineland in Vijfhuizen trekt klanten uit het hele land. Het aantal sportscholen in Haarlemmermeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken terecht om te fitnessen. Toch voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegnorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week voldoende intensief. 10 jaar eerder was dat nog 52%. Fitness werd zelfs juist populairder. Het aantal inwoners dat wekelijk fitnesst steeg in die periode van 24% naar 30%. Trampolineland in Vijfhuizen bestaat sinds 2004 en ontstond uit een hobby van de broer van eigenaar Martijn Jansma. Klanten kunnen in een speciaal testpark verschillende trampolines uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan. Ze komen uit heel Nederland en zelfs uit België. Het bedrijf verkoopt trampolines vanuit de eenlopende prijsklasse en legt sterk de nadruk op kwaliteit en veiligheid. Naast trampolines verkoopt Jansma ook pool, tafeltennis en tafelvoetbaltafels, waarmee het bedrijf vooral buiten het zomerseizoen extra omzet genereert. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

John Newman en Love Me Again op Meer Radio. Uit de hoogtijdagen van John Newman in de top 40. Dat was begin Tens. Dat hij een beetje in zijn soul-tijd. Tegenwoordig is hij meer DJ, meer dance wat hij uitbrengt. Hij zingt er nog wel eens bij. Maar echt dat soul-geluid wat hij had begin jaren 10. Dat is een beetje weggeëpt. Ja, ik weet het niet. Misschien is de charme ook wel vanaf. Nu is hij ook langzaam ouder aan het worden. Hè? Ja, bedoeld als twintiger en met die zo'n enorme soulstem was het in één keer echt wel een heel bijzonder gezicht om helemaal op het podium te zien staan met een microfoon. Ik denk, oh, is dit John Newman, de soulzanger? Het is gewoon een blonde Brit van midden 20 jaar.

Only Human van Jonas Brothers op Meer Radio. Toch gewoon een evergreen geworden dit. En tot zover mijn bijdrage aan Meer Wakker van deze week. Zometeen tijd voor prezen. Meer compleet komt eraan met Maurice na ABBA.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio,
4: meer compleet.

0: meer radio op deze zondagmorgen. Ja, lekker.
1: Het is zondagochtend.
2: Morgen.
1: Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Een hele goede morgen. Dit is Meer Radio. De lokale zender voor de gemeente Haarlemmermeer. En de Steekomroep ook verder buiten. Luister lekker met ons mee om 10:06 op deze zondagmorgen. 16 augustus. Meer Radio met natuurlijk leuke muziek van heel lang geleden. En muziek uit het heden. En je kunt ook contact als zeggen, nou weet je wat, draai even een leuk nummertje voor me. Kan. Via ons e-mailadres kun je ook gebruiken voor het spelletje. Want je kunt vandaag kans maken om zomaar te winnen. Vandaag het uurtje bowlen voor 6 personen. Daarbij krijg je een mooie cd, I Love Holland, deel 3. Kortom, leuke prijs. Je kunt winnen als je mij kunt vertellen. Aan de hand van 3 aanwijzingen die ik aan je toegestuurd heb, welke, wat voor voorwerp ik omschrijf. En dan kun je meespelen zometeen met het spelletje Terding. En die aanwijzing voor het voorwerp, die komen er zomaar aan. Dus speel ik ermee en luister naar de muziek. En maak kans op een uurtje bowlen voor 6 personen. En die leuke cd op deze zondagmorgen. Nou ja, zondag. 16 augustus heet al. Beetje na zomer, dan gaan we vandaag met wat lopelijke zomerse muziek. Van onder andere deze. Joe Fanatti, Liberal Anima en Blondie staat te wachten met Hard of Glass. En zij komt er zomaar aan op Meer Radio.

0: De Anima op meer radio op deze zondagmorgen. Zondagmorgen vandaag is het al 6 augustus. Vertel over dat. Moet ik vertellen dat Madonna vandaag jarig is?
1: Wie? Madonna? Vandaag jarig? Oh ja.
0: Nee, we gaan haar niet draaien hoor. We draaien Blondie zoals beloofd en de Heart of Glass op meer radio.

0: niet eens.
1: Nee, helemaal niet. Dat zeg je helemaal verkeerd. Het is de Heart of Glass van Blondie. Op Meer Radio, waar je leuke prijzen kunt winnen. Je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor de 6 personen. En leuke cd erbij. En ik zend die aanwijzingen toe, bedacht door collega Richard Kant. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl.
1: Wat is dit? Wat is dit voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn? Hier komen de aanwijzingen.
2: Aanwijzing 1.
1: In de huizen zit ik in de wand of muur. In de huizen zit ik in de wand of muur is aanwijzing nummer 1.
2: Aanwijzing 2.
1: Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij. Ja, kan ook gebeuren. Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij is aanwijzing nummer 2.
2: Aanwijzing 2.
1: Aanwijzing. Ik ben het vrouwtje voor stekkers. Ik ben het vrouwtje voor stekkers. Wat is dit? Ja, wat is dit nou?
2: Aanwijzing 3.
1: Ik ben het vrouwtje voor stekkers. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
2: Aanwijzing
1: 3. Rustig. Het is zondagmorgen. Rustig.
2: Aanwijzing 1.
1: In de huizen zit ik in de wand of muur is aanwijzing nummer 1.
2: Aanwijzing 2.
1: Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij.
2: Aanwijzing 3.
1: Ik ben het vrouwtje voor stekkers. Ja, ja. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Zend even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur je aan studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. En maak je kans voor een uurtje bowlen voor 6 personen, leuke cd erbij. Meer kansen, want het is nog eens, ja, het is vakantietijd. Het is iets rustiger, dus de kansen dat je zou kunnen winnen is vandaag wel wat groter. Mail hem even aan studio@meerradio.nl. En we hebben Marlene de Wellers. Stir it up op Meer Radio.

Wie was dat? Wie was dat? De Runner hoorde je op Meer Radio. Ja, 3 degrees bij Meer Radio op deze zondagmorgen. 16 augustus. Ah ja, even vertellen. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Hoofddorp reden er minder treinen. Als gevolg van een treinstoring. En althans een treinstoring? Seinstoring staat er. En daar is opgelost, dus we kunnen gewoon weer lekker rijden. Van Amsterdam, Sloterdijk naar Hoofddorp met de trein. Dat kan weer gewoon. Het is opgelost. Ja.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huizenprijzen Haarlemmermeer stijgen in laagste tempo sinds 2023 en fotoclub Objectief zoekt nieuwe leden. Huizen in Haarlemmermeer zijn 2% duurder dan een jaar geleden. Daarmee is de prijsstijging volgens de cijfers van het CBS afgezwakt tot het laagste niveau sinds 2023. Vorig jaar stegen de huizenprijzen in de gemeente nog met 11%. In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €616.000 voor een woning. De afkoeling hangt onder meer samen met de gestegen hypotheekrente, waardoor mensen minder kunnen lenen. Ook verkopen verhuurders nog steeds woningen, vooral appartementen. Fotoclub Objectief uit Hoofddorp begint op 1 september 2026 aan een nieuw seizoen en heeft nog plaats voor enkele nieuwe leden. Van september tot en met mei komt de club eens per twee weken op dinsdagavond bijeen. Op het programma staan uiteenlopende onderwerpen, stijlen, fotoopdrachten en de beoordeling van vrij werk. Tijdens de bijeenkomsten staan gezelligheid, het uitwisselen van ervaringen en het geven van tips en verbeterpunten centraal. De club richt zich op fotografieliefhebbers die hun digitale camera beter willen leren kennen en betere foto's willen maken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

mysterieuze dames, zullen we zeggen. Ja, deze week zijn vier verdachten aangehouden in een grootschalig onderzoek naar verdovende middelen via de luchthaven Schiphol. Het gaat om vier mannen van 34, 38, 46 en 49 jaar. En ja, het onderzoek richt zich vooral op het personeel binnen Schiphol, want daar zou wat rommelen. Daar zitten de boeven. Personeel van Schiphol, daar zouden de boeven moeten zitten, zeg maar. Het, is, ja. Het onderzoek is gaande op het moment of het allemaal wel waar is, natuurlijk. Meer radio's, meer aanwijzingen, vertellen dingen, speel ik er mee. Maar kans dat uurtje bowlen voor zes personen. En natuurlijk die mooie cd met allemaal lekkere Nederlandse muziek erop. Kortom, de aanwijzingen die komen er zo meteen aan. En jij moet raden welke voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. Nou, ben ik benieuwd, hoor. Nou, ben ik wel benieuwd. Nou, Chagrin op de radio. Ain't nobody...

0: op meer radio. Met leuke prijzen. Je kunt kans maken om te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen hier in Hoofddorp. Kun je met 5 vrienden of vriendinnen lekker gaan bowlen in Hoofddorp. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn voor voorwerp? Ja, ik ben ook benieuwd eigenlijk.
1: Aanwijzing 1.
0: In de huizen zit ik in de wand of muur. In de huizen zit ik in de wand of muur is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij. Hé, hey, ja.
2: Ja, hoor.
0: Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij. De friemelen en de frutsen. Dat al,
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben het vrouwtje voor stekkers. Ik ben het vrouwtje voor stekkers is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Ja, waar babbel ik over? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: In de huizen zit ik in de wand of muur.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij te friemelen.
1: Aanwijzing 3.
0: Rare aanwijzing. Ik ben het vrouwtje voor stekkers.

radio.nl. En we zullen de winnaar of winnares hebben vandaag voor deze telelingopdracht. Opdracht? Een zware opdracht. Ja. Ronde Mieden op de radio. To bring on the sun.

London Beat op Meer Radio. You bring in the sun op deze zondagmorgen. 16 augustus. Het is ongeveer een graad of 22. Het stijgt een beetje naar 24 graden vanmiddag in Haarlemmeer. Mooi lekker zomerse dagje vandaag om even met een terrasje te pakken of zo. Pakken? Terrasje? Nou, op te zitten, zeg maar. Speel ik er mee met derde in mijn kans een uurtje bowlen. De aanwijzingen die komen en zo'n heel gier aan je voorbij. Dus speel ik er mee en nou, raad het voorwerp, zal ik maar zeggen. Daarbij, wat bedoel je eigenlijk? Oh ja. Hoor je het al? Wie is het ook alweer? Rain Palace.

Dolce Vita. Rain Paris op Meer Radio. Om 11:15. Het aantal sportscholen in Haarlemmeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken kunnen terecht met sporten. Ik ga zo wat in meer vertellen, want er is iets bijzonders mee aan de hand. Luister zo meteen maar.

0: Man at Work en Down Under op Meer Radio om 10 voor 11. Vandaag 16 augustus. Oh, ik wil even vertellen van de muisjarig vandaag. Dat Madonna vandaag jarig is.
1: Oh ja, Madonna. Oh, ja. Oh, leuk.
0: Gefeliciteerd. Ga je dan ook Madonna draaien? Nou, dat kan niet, want ze is nog niet binnen. Dus dat komt wel zo meteen, denk ik. Wel thuis zitten, cadeautjes uitpakken. Eh? Met zo'n salaris heb je natuurlijk heel veel cadeautjes. Ja, die heb ik niet.
1: Nee, zij wel.
0: Dus als ze binnen is, gaan we haar voordraaien. Over binnen gesproken, Marco Borsato is ook binnen. Niet financieel, maar hij stond erover een tijdje geleden. Luister maar.

Marco Borsato. Ik dacht, wat gaan we nou eens draaien van Marco Borsato? Hè? Ja, ze hebben, hij heeft zoveel nummers gemaakt. Ik dacht, ik draai deze. Het aantal sportscholen in Haarlemmeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken terecht om te fitnessen. Toch voldoet een klein deel van de volwassenen aan de bewegingsvorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week. Zo, voilà. Dat was bouwelijk voldoende, zullen we maar zeggen. 10 jaar eerder was dat 52%. Fitness zit wel in en de sportscholen komen in Haarlemmeer uit zoals paddenstoelen uit de grond wandelen. Kom maar, kom maar. Alleen, we gaan niet mee. Thuis op de bank, hè? Biertje erbij. Bakje chips, lekker. Ook een soort sport, toch, of niet? Op naar het nieuws en weer van 11 uur. Ik ben zo bij je terug met de 2e uur en natuurlijk de leuke prijs. Dat uurtje bowlen. Laat je achter met Janet Jackson. Luister maar.

0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Goedemorgen.
1: Het is zondagochtend. Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
2: Die airco stuk of zo? Ja, die airco stuk hier al. Oh, zweep me helemaal. Goedemorgen, het is mijn radio live vanuit Hoofddorp. Zorghoofddorp moet ik zeggen, 23 graden op dit moment. 5 over 11, hallo, dit is radio, Radio Meer Radio. Ik maak het helemaal anders hoor. Van belangrijk, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf. En ik zend zo meteen die aanwijzingen naar je toe. En dan kun je dus een voorwerp, moet je raden wat het is. Een heel bekend, zo bekend dat je het bijna al weet. En dan kun je kans maken op een uurtje bowlen voor 6 personen. En die aanwijzingen die komen er zometeen aan. Dus we spelen lekker mee met het hele ding. Het laatste lokale nieuws komt even voorbij zometeen. Wat is er gebeurd in Haarlemmeer? Gisteren, vannacht, vanmorgen, afgelopen dagen. Je hoort het hier bij Meer Radio. En zomerse muziek. Nou, bedankt hiervan.

0: op meer radio. Waar in Nieuw-Vennep hoor ik net dat de Dorpsstraat bestaat 70 jaar. Wat leuk zeg, ga ik zo eens meer over vertellen. Is het even anders, je kunt kans maken om zomer te winnen het uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit nou voor gebruiksvoorwerp? Ja.
1: Aanwijzing 1.
0: In de huizen zit ik in de wand of muur. In de huizen zit ik in de wand of muur. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen zitten soms met hun vingers. Ja, er in de voeten. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben het vrouwtje voor stekkers. Ik ben het vrouwtje voor stekkers. Wat is dit? Ja, wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: In de huizen zit ik in de wand of muur.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben het vrouwtje voor stekkers. Is het, waar gaat dit over? Waar gaat dit over? Heb je enig idee, dan moet je eens even een e-mail sturen. Want kun je kans maken om zomer te winnen een leuke cd met allemaal Nederlandse muziek. En natuurlijk daarbij dat uurtje bowlen voor 6 personen. Stuur even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur je aan studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. Als je weet wat dit is. En vakantietijd, hè, dus er spelen minder mensen mee. Dus meer kansen, dus meer leven aan studio@meerradio.nl. Dan gaan we over een half uurtje gaan we iemand in de uitzending halen. Die mag het antwoord geven. En misschien ben jij dat wel. En dan ben jij dat uurtje bowlen op 6 personen. Nou, mooi. Studio@meerradio.nl. Even dansen, doen we de coma.

En nog, ja, dat dansje van de Lambaraken. Oma hoor je op meer radio. Ik zei het al, de Dorpsraad Nieuw-Vennep bestaat 70 jaar. Gefeliciteerd, al wat dat oud. Oud zeg. Zo, jij bent oud. Komt de medewerkers nog, dan valt wel het beter is voor de medewerkers, zullen we zeggen. Op dit te vieren vindt op zaterdag 22 augustus tussen 11 uur morgens en 3 uur middags een feestelijke rondrit met een authentieke Engelse dubbeldekker plaats. Die rijdt door Nieuw-Vennep heen. En dan zullen de Dorpsstraat niet alleen stilstaan bij haar rijke geschiedenis, maar ook de inwoners betrekken bij het jubileum. De jubileumbus vertrekt op het Harmonieplein en gaat zo door heel Nieuw-Vennep heen. En kun je een beetje kijken en mee als je wil. Mag ik mee? Ja, mag ik? Als je mee wilt tenminste. Dan. Gefeliciteerd dus, Dorpsstraat in Nieuw-Vennep staat 70 jaar. Nou, wat een mooi. Lekker lang ook. Hè. Zou huwelijk maar zijn. Hè? Zo betaalt de radio een oudje, Rappo Kleppo, luister maar.

0: Peppo, Joe Botaan, vraag maar even van je opa of oma. Die kent het van jou. 10 voor 12. Meer radio bij jou thuis, of waar ik ben of gaat staat. Ga even naar de Drenthe toe. Het is namelijk vandaag een hele speciale dag. Het is namelijk, goed gelezen hoor, de dag van de hunnebed. Ja, hunnebed. Is dat de hunnebed? Drenthe heeft ons land maar weinig te bieden. Maar de provincie heeft één ding waar zich echt mee onderscheidt van de rest van Nederland. Hunnebedden. Ja, die hebben we niet. Heb jij hunnebed gezien? Hoofddorp, hunnebed? Nee, niet verder. Haarlem, hunnebed? Nee, niet gezien. Noordelijke provincie is een van de weinige plekken in ons land waar de opgestapelde stenen te vinden zijn. En je kunt er zelfs geen Hollander noemen die het niet kent. En vandaag is daarom ook speciaal, vandaag speciaal de dag van. Vandaag de dag van de hunnebed.
1: Maurice.
0: Ja.
1: Bedankt.
0: Ja, ik zeg het eventjes. Meer radio met natuurlijk muziek van onder andere Rob de Nijs. Hier is Ex-Nomenit, Banger.

0: De Lijst. Ballenhards. Stond heel grappig, best wel nummer 1. Ik vond het wel knap, ja, nummer 1, ja. Vandaag 16 augustus, welkom, dit is Meer Radio. Zeg nog even dat Madonna vandaag jarig.
1: Oh ja, dat kan wel.
0: Komt zo aan, hoor. Oud is geworden, gaan we zo maar uitleggen. Eerst de jaren 90 muziek, echt de klank van de jaren 90. Dit is onder andere eentje ervan. When I think of you, here's Whitfield op Meer Radio.

zou je maar zeggen worden, echt jongen, jongen. Wakefield hoor je bij meer radio om 11:55. De huizen in Haarlemmeer zijn huizenprijzen zijn met 2% duurder geworden dan een jaar geleden. Daarmee is de prijsstijging volgens cijfers van de CBS afgezwakt tot het laatste niveau sinds 2023. Vorig jaar stegen de huizenprijzen in de gemeente met nog met op 11%. En het gemiddelde huis kost zo'n 6 ton in Haarlemmeer. Dus ja, zit je dan thuis, hè? Papa, mama op de bank, 6 ton. Waar is vandaan?

0: Middag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
1: Nieuwe aansluitingen elektriciteitsnet op wachtlijst en pompoenen in Zwanenburg uitzonderlijk vroeg rijp. Door het volle elektriciteitsnet komen nieuwe aansluitingen steeds vaker op een wachtlijst. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten eerder ruimte op het stroomnet aanvragen voor woningbouwprojecten die binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Daarmee neemt de kans toe dat woningen tijdig een aansluiting krijgen. Initiatiefnemers in Haarlemmermeer moeten hun project uiterlijk 28 augustus aanmelden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens welke projecten kunnen worden meegenomen. Uiteindelijk beslist de netbeheerder of daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar komt. De sierpompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg rijp. Eigenaar Leonore van Beem probeerde al enkele exemplaren te verkopen, maar klanten zijn nog nauwelijks bezig met herfstdecoratie. Daarom blijven de meeste pompoenen voorlopig op het land staan. En dat brengt risico's met zich mee, omdat beschadigde pompoenen kunnen gaan schimmelen. Op de zorgboerderij staat de zomer normaal vol in het teken van augurken. Deelnemers aan de dagbesteding helpen met telen, oogsten, snijden en inmaken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: maken om zomaar te winnen vandaag het uurtje bowlen voor 6 personen. Ik stend drie aanwijzingen naar je toe. Jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. En nou, laatste kansen, laatste ronde zou ik zeggen.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit voor voorwerp?
1: Aanwijzing 1.
0: In de huizen zit ik in de wand of muur. In de huizen zit ik in de wand of muur is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij. Ja, dat is een rare aanwijzing. Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben het vrouwtje voor stekkers. Ik ben het vrouwtje voor stekkers. En de vraag is, wat is dit nou voor voorwerp? Heb je enig idee, stuur een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur het aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En dan gaan we over een kwartiertje iemand bellen en die mag het antwoord geven. En misschien jij dat wel. En mijn kans een uurtje bowlen voor 6 personen. Ga je gang. Ik zou zeggen studio@meerradio.nl. En dan horen we het zo meteen. Nou, wie de winnaar of winnares is. De point is op de radio. Ook een oudje. Automatic. En Amma staat te wachten. Ze komt er zo aan. Ze komen er zo aan.

gaan zo meteen iemand bellen. Die mag dan het antwoord geven op de prijsvraag. En die mag dan de kans maken om zomaar te winnen. Het uurtje bowlen. En misschien jij dat wel. We hebben heel veel reacties gekregen. Echt best wel veel. Dus heb je gereageerd, blijf even aan de telefoon hangen. Nou, niet hangen, maar blijf in de buurt van je telefoon. Dat je het gewoon hoort zometeen. Dan gaan we zometeen gaan we iemand bellen. Het is vandaag zondag, het is 16 augustus. Gisteravond trouwens nog uit geweest. Of niet? Mijn leuk dansfeestje misschien. Dat je langs de dansvloer stond. Bij zo'n dag van ik ga pas dansen als er echt een leuk nummertje is. En dan komt hij dan. Is strompel die dansvloer met je stijve

Dancing Queen. Vandaag 16 augustus en wij mogen vandaag feliciteren. Ik zei het al, Madonna is vandaag jarig, langs wel zijn leven. Ja, die zal geen goedkope cadeaus krijgen, denk ik. Gefeliciteerd, ze wordt vandaag 68 jaar, zo, Madonna. En zij is vandaag jarig en die gaan we dan feliciteren. Ik denk dat het ook een beetje een soort dancing queen is natuurlijk. Het is ook een beetje dansen, zeg maar. En we gaan ook een nummer van het draaien. Een oude bekende van lang geleden. En het is ook op vakantie, toch? Daar, holiday natuurlijk, Madonna. En we gaan zo iemand bellen, die mag dan het antwoord geven op de prijsvraag. En misschien ben jij dat wel. Dan ben je blij dat je gewonnen met het goede antwoord dan. Hè?

0: Madonna, vandaag jarig, 68 jaar wordt ze, zeggen. Dat is wel een mooie leeftijd. Carlien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je ook 68?
1: Nee, ietsje jonger.
0: Oh.
1: Maar het gaat hard.
0: Het gaat hard, hè? Ja. Hey, waar blijf je vandaan, Carlien?
1: Hoofddorp.
0: Waar de Hoofddorp zit je? Tolenburg, Overbos?
1: Pax.
0: Oh, bij de molen.
1: Ja, min of meer, ja.
0: Gandhistraat, Wilsonstraat, Denonstraat. Ja, ongelooflijk. Martin Kingstraat, een beetje die omgeving een beetje, denk ik dan.
1: Dat klopt, ja.
0: Nee, leuk dat je in de uitzending bent. Je bent in de uitzending niet daarvoor natuurlijk, want ik heb heel wat anders. Ik heb die aanwijzingen gestuurd. En in de huizen zit ik in de wand of muur. Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij. En ik ben het vrouwtje voor stekkers.
1: Ja.
0: En doe je vaak mee met radiospelletjes?
1: Nee, nooit.
0: Oh, nou, ik ben benieuwd of het allemaal goed is dan, Carolien.
1: Dat hoop ik ook, dat hoop ik ook.
0: Ik ben benieuwd, laat mij even horen.
1: Ik dacht dat het een stopcontact was.
0: Een stopcontact. Je hebt ook een stoplicht, maar dit is helemaal goed, hoor.
1: Yay!
0: Een stopcontact, gefeliciteerd, Carolien.
1: Dankjewel.
0: Je gaat lekker bowlen met vijf vrienden of vriendinnen.
1: Zellen.
0: Denk ik dan, hoor. Je mag ook alleen, hoor. Maar dan moet je heel veel gooien. Echt een cd'tje, waar je van bent? Ben je van Nederlandse muziek?
1: Jazeker.
0: Ik ben een cd'tje erbij. Kijken welke geven deze weg. Even kijken. Hoor. Oh, je Eiland Holland, deel 3. Met allemaal bekende Nederlanders erop, Koning.
1: Leuk.
0: Goed, hè?
1: Dankjewel.
0: Dat is een mooie zondag.
1: Zeker weten.
0: Ga je nog wat doen vandaag?
1: Mijn vader is jarig vandaag, dus we gaan er uit eten. En dat is dat.
0: Gefeliciteerd.
1: 84, dankjewel.
0: 84 wordt hij?
1: Ja, 84, ja.
0: Wat een mooie leeftijd, zeg.
1: Ja,
0: en is hij nog helemaal...
1: Hij begint een beetje krakkemikkig te worden, maar hij staat nog steeds.
0: Hij valt bijna om, maar je houdt hem wel vast natuurlijk, Erika.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Ik ga een hele fijne dag wensen. Een hele fijne verjaardag vanavond met je vader. En hoe de prijzen bij komen, laat ik straks even weten. En een fijne zondag in ieder geval vandaag, Carolien.
1: Nou, dankjewel en enorm bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Oké.
0: Dag, Carolien.
1: Doeg.

0: de prijs heeft geworden. En ik ben er volgende week met. Volgende week ben ik er weer vanaf 10 tot 12. En dan kun je weer kans maken op die prijs op deze zondagmorgen. Fijne zondag.
1: Aye.

0: Bekken Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: UB40 samen met Rod Palmer en I'll Be Your Baby Tonight.
1: Dit is de Meer Radio Middag. Ruud Kroes met de Meer Radio Middag.
0: Goedemiddag luistervrienden, welkom bij de Meer Radio Middag. Heerlijk weer, muziek op de radio. Wat wil je nog meer? Wat hebben we voor je in petto het komende uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. Maar ook sportnieuws en leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Wat dacht je van Quincy Jones, The Beatles? Doe maar. Maar nu eerst Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: There is a light, hoorde je met America.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie. Afgelopen vrijdag werd gespeeld Telstar Sparta, die eindigt in 1-3. Gisteren Willem II NEC 1-4, Utrecht AZ ook 1-4, Excelsior PSV 1-2 en Fortuna Sittard Cambuur 3-1. Op dit moment wordt gespeeld in Den Haag, ADO Den Haag FC Groningen. En straks nog Feyenoord Go Ahead Eagles, FC Twente PEC Zwolle en later op de middag Ajax Heerenveen.
2: Yeah, like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash. A real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Jack be nimble, Jack be quick, Jack kept the spoon on the candlestick, dope stick pimpin' on the one-trick pony.

0: hier wel.
1: Goedemiddag, je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dat was weer een meesterproductie van de master producer himself, Quincy Jones, Aino Corrida.
1: Meer radio duikt de muziekgeschiedenis in.
0: Op 7 augustus 1997 stroomde het centrum van New York volledig vol voor een historisch muziekspektakel. Country-legende Garth Brooks gaf een gratis concert op de Great Lawn in Central Park en trok een onvoorstelbare menigte. De brandweer schatte het aantal aanwezige fans uiteindelijk tussen de 980.000 en 1,2 miljoen mensen. Het staat nog altijd te boek als het drukst bezochte en meest legendarische concert in het park.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer sportscholen, maar Haarlemmermeer beweegt juist minder. En Trampolineland in Vijfhuizen trekt klanten uit het hele land. Het aantal sportscholen in Haarlemmermeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken terecht om te fitnessen. Toch voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegnorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week voldoende intensief. 10 jaar eerder was dat nog 52%. Fitness werd zelfs juist populairder. Het aantal inwoners dat wekelijk fitnesst steeg in die periode van 24% naar 30%. Trampolineland in Vijfhuizen bestaat sinds 2004 en ontstond uit een hobby van de broer van eigenaar Martijn Jansma. Klanten kunnen in een speciaal testpark verschillende trampolines uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan. Ze komen uit heel Nederland en zelfs uit België. Het bedrijf verkoopt trampolines vanuit de eenlopende prijsklasse en legt sterk de nadruk op kwaliteit en veiligheid. Naast trampolines verkoopt Jansma ook pool, tafeltennis en tafelvoetbaltafels, waarmee het bedrijf vooral buiten het zomerseizoen extra omzet genereert. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: hoorde lokaal talent in de vorm van D'Angelis. De supertrack van deze week, America.
1: De Meer Radio Middag, activiteitenkalender.
0: In onze gemeente hebben we veel groenvoorzieningen. Een groot deel zelfs met het predicaat historisch erfgoed. Dat bracht de gemeente ertoe om een campagne aan dit thema te koppelen. Onderdeel is de fotowedstrijd voor bewoners met als thema groen erfgoed. Krachtig in elk seizoen. Visit Haarlemmermeer, onderdeel van de gemeente, nodigt iedereen uit om te laten zien hoe erfgoed en natuur samenkomen. Denk aan monumenten in het groen, oude gebouwen in het landschap of plekken waar natuur en geschiedenis elkaar versterken. Trek erop uit en ontdek bijzondere plekken. Meedoen kan tot 31 augustus. Lees alles op www.visithaarlemmermeer.nl.

0: Taylor Swift, hoorde je met I Knew It, I Knew You.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Eerder in het uur hadden we de uitslagen van de Eredivisie. En nu heb ik de uitslagen van de Keukenkampioendivisie voor. Afgelopen vrijdag werd gespeeld NAC Breda, VVV Venlo 0-2. RKC Waalwijk, FC Dordrecht 2-2. Rode JC Helmond Sport 2-1. Heracles Almelo, SC Den Bosch 3-2. Eindhoven, MVV Maastricht 2-3. En Almere City, Jong PSV 3-1. Gisteren werd gespeeld Volendam Top Os 3-0. En morgen wordt er gespeeld de Graafschap Jong AZ, Jong Ajax FC Emmen, Jong FC Utrecht, Vitesse. Tot zover.

Sammy Davis Jr. met Beretta's Team. Dat was toen nog nummer 1 in Nederland, 1976. We zijn aan het einde gekomen van deze Meer Radio Middag. Straks tussen 1 en 2 de herhaling van donderdag 13 augustus... waarin Rick Claus een uur lang sprak met Roede Zanger... directeur bij Kemperpark en 205 in Vijfhuizen. We gaan eruit met Prince and the Revolution, Raspberry Beret. Ik wens je een hele fijne dag. Tot snel!

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. Helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
4: Goedemiddag luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in en wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur, CEO of zo, of leider, guru, bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, Miss World, coach of gewoon een interessante man of vrouw, creatieve geest, misschien wel een BN'er. Ja, wie is nou vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit helemaal vooraan naast mij op een prachtige business seat. En, want we gaan vandaag onze gast leren kennen en tegenover mij zit namelijk Roel de Zanger. Wie? Roel de Zanger. Ja, die zit hier gewoon live in het echt tegenover mij in de studio van Meer Radio. Maar wat doet Roel de Zanger nu eigenlijk? Ja, heet hij gewoon de Zanger? Of is het een zanger? Of hoe zit het nou in man vol ambities? Ik weet helemaal niks van Roel de Zanger, behalve dat hij een camperparkeerplaats heeft in Haarlemmermeer. Nou, we gaan alles van hem horen. We willen hem echt beter leren kennen. Dus als u volgende keer Roel de Zanger tegenkomt, dan hoeft u niet alleen hallo te zeggen, want dan bent u eigenlijk al een vriend van Roel. We willen dus weten wat hij doet, wat hij vindt. En dan krijgt hij alle gelegenheid voor een uur lang de zanger. Dat is wel verdomd lang. Maar ja, ik denk niet alleen lang, maar ook heel gezellig en leerzaam. Dames en heren, vandaag onder de sfeervolle theelampen van de studio in Meer Radio, een enthousiast ondernemer. Hier is die Roel de Zanger. Ja, ja, gezellig in de studio. Ja. Hallo Roel.
5: Dankjewel Rick voor deze uitnodiging. Hartstikke leuk om hier te zijn.
4: Ja, je bent van harte welkom. Ik denk zomaar dat het hartstikke leuk en gezellig gaat worden.
5: Ja. Ik ga je wel gelijk corrigeren.
4: Ja.
5: Je had het erover dat ik een camping parkeerplaats
4: bezit. Sorry, ja, camper.
5: Maar dat is het niet. Het is een camperpark. Okay. En dat betekent dat mensen bij ons kunnen overnachten. En niet alleen parkeren.
4: Oké. Okay.
5: Het is zeg maar een camping voor campers.
4: Een camping voor campers. Dames en heren,
5: camperpark.
4: Dit is de eerste notitie voor vandaag. En het is belangrijk, want zo leren we elkaar leren kennen. Roel, even over jou persoonlijk. We gaan straks heel een stuk verder over je werk. Je hebt eigenlijk een soort rijdend hotel bijna. Ja. Nou goed, daar komen we straks op. Roel, uit welk jaar kom je vandaan?
5: Ik kom uit 1958. Dus ik ben al met pensioen eigenlijk.
4: Ja.
5: Maar nog steeds volop aan het werk. Veel plezier.
4: Nou, dat laatste is natuurlijk heel belangrijk. Waar ben je geboren, opgegroeid?
5: Ik ben eigenlijk altijd, of ik heb altijd in de regio gewoond. Ik ben geboren in Bloemendaal, maar mijn ouders die waren vrij onrustig. Dus van Bloemendaal zijn we naar Hillegom gegaan. Van Hillegom zijn we naar Bad Verdorp gegaan. Van Bad Verdorp zijn we naar Zandvoort gegaan. En van Zandvoort naar Heemstede. En daar heb ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn jeugd doorgebracht.
4: Maar hebben jullie toen al in een camper gewoond? Of
5: nee, ze waren onrustig van het ene huis naar het andere huis. Dat was ook heel bijzonder.
4: Hey Roel, dus je hebt heel veel lagere en middelbare scholen gezien waarschijnlijk?
5: Nee, wel lagere scholen. Middelbare school alleen in Heemstede. Adriaan Pauw heb ik gedaan, atelier. Aha,
4: keurig.
5: En ja.
4: Ja.
5: En volop zeg maar, in de regio gesport en gespeeld. Dus
4: oké, okay. Nou, daar willen we ook alles over weten. Je hebt ateneem gedaan.
5: Ja.
4: En daarna, wat gebeurde daarna?
5: Daarna, mijn vader had een metaalconstructiebedrijfje in Kleinmetaal. In Heemstede, langs de Leijzervaart. En ja. Uiteindelijk dacht ik, van, nou, wellicht kan ik dat overnemen. Dus ik ben uiteindelijk wetengebouwkunde in Delft gaan studeren.
4: Zo.
5: Nou, uiteindelijk was het weinig studeren en veel feesten. Dus na een jaar had ik dat wel gezien.
4: Ja.
5: En uiteindelijk toen geprobeerd HTS te doen, avond-HTS, en daarnaast werken. En dat ging op zich goed, maar toen ben ik getroffen door Fiverr, een hele ernstige vorm van Fiverr. Dus maanden eruit geweest, uit de running geweest.
4: Heel vervelend.
5: Ja, dat is heel vervelend. Dus uiteindelijk heb ik dat afgebroken en toen ben ik uiteindelijk in de automatisering terechtgekomen.
4: Het is niet saai met Roel.
5: Nee, het is niet saai. Nee.
4: En in die tijd met automatisering, dat was het begin van het computertijdperk.
5: Dat klopt, dat was in 1978.
4: Ja.
5: Dat kan je het nu niet meer voorstellen.
4: Hadden we nog reletjes en dergelijke?
5: Ja, lampen. Ja. Dus uiteindelijk, de machine waar ik op kwam te werken, dat was een IBM mainframe. En dat kan je nu niet voorstellen. Die was zo groot als deze ruimte. En dat was een 1 megabyte mainframe. Dat zit tegenwoordig in iets van een halve millimeter. Of misschien
4: bijzonder. Klein.
5: Dat is echt heel bijzonder.
4: Dus eigenlijk ja. Een soort pionier, Roel, ook.
5: Ja, pionier niet, maar ik was er vrij vroeg bij.
4: Ja,
5: ja klopt. En PC's bestonden nog allemaal niet. Het was allemaal mainframe-werp.
4: Ja, ja. En dus daar heb je een tijd in gewerkt?
5: Ja, eigenlijk heel lang. Uiteindelijk ben ik in het database management terechtgekomen. Zeg maar het opbouwen van gegevensbanken.
4: Ja.
5: En uiteindelijk in Nederland. En dan met een pakket van IBM was dat dan. En uiteindelijk wilde ik mijn vleugels uitslaan. En toen ben ik gaan solliciteren bij de Europese gemeenschap. Daar hebben ze een heel groot rekencentrum in Luxemburg. En daar doen ze ook heel veel aan database management. Dus zeg maar, de statistische gegevensbanken. En uiteindelijk ben ik daar aangenomen. En ben ik naar Luxemburg vertrokken.
4: Ja, want hier had je alle plaats al gehad natuurlijk.
5: Ja, de plaats dus, al gehad, ja precies.
4: En was je toen al, had je al een gezin getrouwd?
5: Nee, helemaal niet. Nee, ik was alleen, dus dat was vrij makkelijk.
4: Ja.
5: Dus het was gewoon auto pakken en naar Luxemburg vertrekken. En ik had er dolgraag willen blijven. Het is een fantastisch land om te wonen. Je zit overal ontzettend dichtbij. Bij de Alpen, bij de grote steden. Vlakbij Nederland ook. Maar het werk was verschrikkelijk.
4: We willen alles weten.
5: Het was echt verschrikkelijk. Ja. Want ze waren heel progressief in de Europese gemeenschap.
4: Ja.
5: En ze hadden zeg maar, een soort computertaal waar de eindgebruiker zelf allerlei programma's kon schrijven. Maar er zat een opdracht bij dat een database kon je ook vernietigen. Verwijderen. Dus als ze de programma verkeerd opzetten, dan verdween gewoon de hele gegevensbank. Maar er waren megedingen. Daar waren we dus 48 uur bezig om die gegevensbank, die statistische bank, weer terug te zetten.
4: Ja.
5: En dan kregen we een uur later weer een telefoontje. Sorry, verkeerde programmaatje gebruikt. En toen konden we weer opnieuw beginnen. En dat ging maar door, ging maar door.
4: En dat was je zat op een gegeven moment?
5: En dat was ik zat. En toen ben ik uiteindelijk daar weer vertrokken.
4: Oké. Goed, we leren je inderdaad wel kennen.
5: En toen, zou je zeggen?
4: Nee, ja, nou, ik zat nog even te denken aan het feest in Delft. Maar ja, je kan niet alles vertellen natuurlijk. Maar en toen?
5: Wat bedoel je? En toen?
4: Toen,
5: toen
4: na Luxemburg.
5: Terug, ja, na Luxemburg. Toen ben ik teruggekomen in Nederland. En er was heel veel vraag naar gespecialiseerde mensen op het gebied van gegevensbankontwerp.
4: Ja? Ja.
5: En toen ben ik 10 jaar lang zelfstandig bezig geweest. En voor grote banken gewerkt, voor de Belastingdienst.
4: En hoe heette jouw bedrijfje dan?
5: Database Support BV.
4: Ik had het zelf kunnen verzinnen. Database Support BV, dat heb je 10 jaar gedaan.
5: Ja, maar dus daarnaast nog andere dingen gedaan. Want uiteindelijk, ja, ik hou van activiteiten.
4: Ja.
5: En samen met een vriend van mij hebben we een strandtent in Zandvoort overgenomen.
4: Nou, ja.
5: Paal 15, onderbouw.
4: Welke? Paal?
5: Paal 15 heette het toen.
4: Oké. Okay.
5: Het is strandtent 15. En daar hebben we met ontzettend veel plezier en heb ik daar een jaar aan meegewerkt. Maar door omstandigheden moest ik daar helaas afscheid van nemen. Daar zou ik je er verder niet over uitweiden.
4: Ja, willen we het maar wel weten, maar ja, we gaan er niet naar vragen.
5: Nee,
4: maar
5: het is natuurlijk wel
4: hard werken natuurlijk om zo'n strand.
5: Ja, maar het is fantastisch. Het is gewoon een buitenleven.
4: Ja.
5: Je begint 's morgens vroeg samen met personeel bedden uitzetten, alles klaarzetten. In de weekend barbecues.
4: En in die tijd was je toen nog steeds vrijgezel? Of,
5: Nee, toen niet. Toen was ik inmiddels getrouwd. En toen is onze oudste zoon geboren in die periode.
4: Oké, ja, dan heb je hem weinig gezien in dat jaar.
5: Weinig wat? Weinig gezien.
4: Weinig gezien.
5: Ja, ja, dat
4: heel
5: klopt.
4: Hard werken.
5: Dat klopt. Ja, dat klopt. Dat was dus een van de redenen om te stoppen.
4: Ah, oké. Okay. Ja, zie je, we komen er toch wel.
5: Ja, hoor. Je komt er toch wel. Je hebt het toch uitgehaald. Ja.
4: En even over je gezinsleven. Hoe ziet je gezinsleven er nu uit?
5: Ik ben gelukkig getrouwd met een vrouw die me alle ruimte heeft gegeven om alles te doen wat ik doe.
4: Keurig.
5: Zij is zelf een notarieel jurist.
4: Ja. Je mag het de groeten doen hoor in dit programma.
5: Nou, Virginie de groeten hierbij.
4: Kijk, dat is ook belangrijk.
5: En, maar inmiddels ook met pensioen. Ze doen nog wel wat privéwerkzaamheden. Dus ja, wat vragen van mensen die met erfzaken te maken hebben. We hebben een oudste zoon, die is 36, die woont in Ederveen. We hebben een dochter, die woont in Haarlem. En de juriste werkt bij KPMG.
4: Kijk eens aan.
5: En de jongste, die is naar Zuid-Korea vertrokken, 4 jaar geleden.
4: Ook spannend.
5: Om daar een MBA te doen. Die wilde per se een MBA doen, niet in een westerse omgeving.
4: Ja.
5: En is daar blijven hangen en woont inmiddels samen met een Koreaanse.
4: Nee toch?
5: In Seoul, ja.
4: Oh, dat hij niet even op bezoek gaat aan de grens, hè, met Noord-Korea.
5: Nee, hij zit er een stukje vandaan.
4: Oké. Nou, totaal niet saai en dergelijke. Waar woon je tegenwoordig? In welke? Je hoeft het adres niet te geven, maar
5: in Overbos. Daar wonen we al sinds 1987.
4: En helemaal naar je zin?
5: Nieuwbouwwijk was dat. Ravensbos heet het,
4: ja,
5: mag het wel zeggen. En daar heb ik het enorm naar mijn zin. We zitten aan de buitenrand van Hoofddorp.
4: Ja.
5: We zitten vlak natuurlijk bij de bus, de 300. Makkelijk naar Schiphol.
4: Ja.
5: Alle uitvalswegen zijn in de buurt.
4: Makkelijk naar Haarlem.
5: En ook makkelijk naar mijn werk. Momenteel.
4: Ja. Oh, die stopt daar ook natuurlijk.
5: Nou ja, ik ga niet met de bus. Ik ga wel met de auto.
4: Oké. Okay. Nou, we gaan straks nog even verder over je privé. Hè, want we willen alles weten. Maar nu even over jouw werk. Wat doe je nu? Waar kennen we Roel de Zanger van?
5: Ja, wat ik zeg, ik ben dus eigenaar van het camperpark. Hè. Dus ja, uiteindelijk, wij doen zeg maar de andersoortige verblijfsrecreatie in de Haarlemmermeer. Iedereen kent natuurlijk de hotels.
4: Ja.
5: En de B&B's. En uiteindelijk, er zijn 1 of 2 campings in de Haarlemmermeer. En wij hebben dus een camperpark, alleen specifiek voor campers.
4: Ja.
5: En wat doe je? Dus uiteindelijk, ik kom dus morgens aan. We hebben sanitair, dat moet natuurlijk nagekeken worden. En uiteindelijk, we hebben heel veel toeristen, want heel Europa komt bij ons. Die willen van de regio weten van de hoed en de rand. Dus die maken we wegwijs van hoe kom je in Haarlem, hoe kom je in Amsterdam, wat is er allemaal te zien. En dus het is gewoon heel veel informatie geven. Dus eigenlijk de hele tijd met mensen.
4: En aan hoeveel campers moet ik ongeveer denken? Hoe groot is een camperpark? Hoe groot is jouw camperpark?
5: Ja, ons camperpark is ruim 100 plaatsen.
4: Ja.
5: En zeg maar in het voorjaar, dat is ons hoogseizoen, als de bloembollen.
6: Oh, natuurlijk, met de Keukenhof.
5: Ja. Met de Keukenhof, precies. Zeg maar maart, april, mei. Dan, dat is zeg maar onze drukste periode. Ja, dan staat het regelmatig echt helemaal vol.
6: Oh, wat
5: en dan
6: lekker.
5: Een bordje compleet neerzetten. En, maar goed, die gaan dan allemaal met de fiets of met de busaansluiting die we aan het terrein hebben. Dus die bus 300. Mensen in de regio kennen hem natuurlijk.
6: Ja.
5: De Zuidtangent vroeger. De Connection 300. Ja, ze zijn in 10 minuten tijd in Haarlem. En via Haarlem en de trein naar Amsterdam zijn ze binnen 35 minuten in Amsterdam.
6: Ik vind het echt een wereldidee, dat camperpark. We willen straks weten hoe je erop gekomen bent. Maar we gaan eerst even naar muziek. En jouw eerste plaat, dat is dein, Ein Deutsche Schlager.
5: Ja, Deutsche Schlager.
6: Haus am See.
5: Haus am See, ja.
6: En hoezo deze plaat?
5: Nou, het is zo, de muziek is bij mij behang. Ik heb altijd muziek aan en niet specifiek playlisten of zo. Ik luister gewoon naar radiozenders. En iedere keer als dit nummer voorbij komt, dan krijg ik een vakantiegevoel. Dan zie ik in de verte het huis staan, in de zon, straat met allemaal blaadjes. En daar word ik heel vrolijk van.
6: Ja, want daar gaat het inderdaad ook over. Ja, hè? Van, ja. Het gaat eigenlijk, dit plaatje, over Roel de Zanger, die 68 is.
5: Ja.
6: En lekker gaat genieten met alle rust van zijn prachtige, romantische toekomst.
5: Precies.
1: Onderneem het maar.
7: Ja. Yeah.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Rick Klaus met Ondernemend Maar.
2: Meine lieve vrienden, dat is toch großartig. Nou, we zitten hier nog steeds met Roel de Zanger. Mijn naam is Rick Klaus en het programma heet Ondernemend Maar. En als u wat wil vragen of een wereldidee heeft, dan kunt u een mailtje sturen naar rickklaus@meerradio.nl. Roel, jouw leven is volgens mij helemaal niet saai. Je werkt hard. Je bent al gepensioneerd, tenminste officieel, qua leeftijd.
3: Ja.
2: Maar je ziet er ook nog, hoe moet ik dat nou zeggen, maar gezond en wel uit en sportief. Hoe ben je op het idee gekomen om hetgeen wat je nu doet, de camper...
3: Park.
2: Waar zeg al, host, coast, camper, weet ik wat, te beginnen?
3: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Ik ben zelf, of wij waren zelf camperaars.
2: Ja.
3: En in 2013 hadden wij ook een hele mooie trip in Normandië gemaakt. En toen kwamen we terug in Nederland. En in Normandië heb je, zeg maar, bij allerlei plaatsen, ze hebben camperplaatsen vlak bij het centrum waar je camper kon plaatsen en dan het dorpje inlopen, eten, drinken, gezellig doen en doorgaan.
2: Ja.
3: Kom je terug in Nederland, kom je erachter dat er gewoon helemaal niets was. Was er echt helemaal niets in de omgeving. Moet je ook voorstellen dat toen in die tijd kenden mensen het camper, kenden ze nauwelijks. Je had een groep camperaars, zoals wij.
2: Ja.
3: En er waren iets van 70.000 campers in Nederland. En dat was het. Dus uiteindelijk kwamen we terug in Nederland. Ik was eigenlijk al mijn hele leven eigen ondernemer. Begint het toch te broeden.
2: Ja.
3: Dus ik ben met mijn kinderen op een gegeven moment in de auto gestapt. En zei van, we gaan op zoek naar terreinen om zoiets te beginnen. Dus dan zijn we de hele regio langs gegaan. En toen kwamen we uiteindelijk uit bij de parkeerterreinen van de Expohal. Er gebeurde niks mee. Het was de infrastructuur was er al gedeeltelijk.
2: Die Expohal, stond die er al toen?
3: Dat was van de Floriade.
2: Ja, ja.
3: Floriade, okay. 2002. Nee,
2: ja, dat klopt ook. 2002 was dat. Ja.
3: En dus uiteindelijk onze oog daarop laten vallen. Onder andere ook vanwege die busverbinding.
2: Ja.
3: He, die camperaars, dat is een ander publiek dan op een camping. Camperaars die komen bij ons aan. Of je komt aan op een camperplaats en je gaat staan. Je ontbijt, je pakt je fiets en je gaat erop uit.
2: Ja, dus die zijn wat actiever, wat mobieler.
3: Zijn in principe veel actiever, ja. Maar goed, toen begon het verhaal. We hadden de locatie wel gevonden. Dan ga je uiteindelijk in gesprek met de gemeente.
2: Ja.
3: Nou, dat is al, was vrij lastig om daar binnen te komen. Is gelukt, uiteindelijk een plan uitgelegd. Ja, camperplaats. Ja, ze kennen het allemaal niet. Dus je moet maar uitleggen wat je plannen zijn. Want ze hadden meer het idee dat een soort kamp daar zou komen. Waar mensen permanent zouden... Dat beeld was
2: dat
3: gewoon.
2: Ze ook die camper zo in een kring zetten. En zo,
3: ja,
2: en een uurtje in het midden.
3: Ja. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze gezegd van, nou oké, okay, we willen eraan meewerken. Maar je moet het de uitgebreide, hoe noemen ze dat ook weer, participatieprocedure moet je volgen.
2: Oh,
3: en dat betekent dat je dus langs moet met alle gebruikers van de trein. Dat was toen nog de kermis en dat was Mysteryland en dat was Mudmasters. Ja. Nou, dat was een hele lijst. Nou, die ben ik toen allemaal afgegaan om uiteindelijk die neuzen dezelfde kant op te krijgen. En iedereen zei van geen bezwaar. Dus weer maar naar de gemeente toe van, nou, zo ligt het ervoor en iedereen die gaat mee. Ja, maar de grond is niet van ons, die is van het recreatieschap.
2: Ach, ja.
3: Dus vervolgens in gesprek met recreatieschap. En dat ging op zich goed. Met rentmeesters gesproken. En er lag een concept pachtcontract klaar. En vervolgens werd het traject in één keer acuut gestopt. Zonder opgave en reden. Dat was heel frustrerend. Toen bleek uiteindelijk dat het ging om het Nationaal Monument MH17. Dus het recreatieschap die wilde daaraan meewerken. En die had dus een stukje grond op het oog voor het MH17 monument. Dus daarom is het hele traject toen stilgezet, een jaar lang. Totdat het bekend was waar het kwam. En dat lag niet op het stuk terrein wat wij op het oog hadden. Dus toen konden we eigenlijk door. Dus uiteindelijk na 4 jaar heb ik uiteindelijk het verhaal voor elkaar gekregen.
2: Je moet geduld hebben, hè?
3: Ja, een hele hoop mensen die verklaarden mij voor gek. Want ze zeggen van, de camper kenden ze niet. Ze zeggen van, nou, het is een business die bestaat niet. 4 uur aan een paard trekken. Ja, het is gelukt. En ik ben dolblij dat het gelukt is. Want
2: ja, ik vind het een wereldidee. Ik ben wel eens met een camper door Canada gegaan.
3: Ja.
2: En dan hadden we eindelijk zo'n plek, en dat stond dan in de folder ook, waar je moest parkeren. En dan stond ik op inderdaad een of andere afgelegen parkeerplaats.
3: Ja.
2: Maar dat vond ik eigenlijk wel een beetje saai. Want dan dacht ik, ja, maar ik ben nu met een camper. Ik wil nu een waterval zien en ik wil die bizons voorbij zien rennen 's avonds enzovoort.
3: Ja.
2: Is het normaal in de camperwereld, want ik heb er verdomd weinig verstand van, dat je eigenlijk inderdaad op grote parkeerterreinen of aangeklede parkeerterreinen staat.
3: Ja, dat is heel gebruikelijk.
2: Dat is heel gebruikelijk.
3: Ja.
2: En vanaf daar ga je dan...
3: Precies. En uiteindelijk is de bedoeling, of is het concept, je zet je camper neer. Je hebt of eigen vervoer, of je zit vlakbij openbaar vervoer. Dat zodra je wakker bent, je hebt ontbeten, dan ga je erop uit. En uiteindelijk ben je de hele dag onderweg. Ja. En s'avonds kom je terug, je slaapt. En je trekt of verder, of je zoekt de volgende dag een andere activiteit op. Maar overdag bij mij op het camperpark, als het vol is, is er niemand. Gewoon helemaal niemand.
2: Dat is een goed teken.
3: Dus. Ja, dat is heerlijk.
2: En wat bied jij aan service voor het camperpark? Daar kan je je toiletdingen leeg of zo, of water bijvullen, weet ik wat, noem eens wat.
3: Ja, de standaard faciliteiten. Je kan bij ons de toiletcassettes, de Europese campers hebben een toiletcassette. Oh. Geen zwart watertanks hebben ze.
2: Wij leren wat vandaag. Ja, ja. Luisteraars, pen en papier erbij.
3: Pen en papier.
2: Toiletcassette.
3: Toiletcassette kan je bij ons lozen. Zeg maar afwaswater, dat komt in tanks. Dat kan je in de putten storten. Je kan water tappen, vers water, drinkwater. Ja. En wij hebben dan zeg maar 8 kleine badkamertjes als sanitaire voorzieningen. Dus douche, toilet, wastafel, allemaal bij elkaar. We hebben wasmachines, we hebben drogers.
2: En heb je ook een soort supermarktje of een eetentje of iets erbij?
3: Nee, we doen helemaal niks aan dat soort zaken. We hebben in Vijfhuizen hebben we een supermarkt. Die is 700 meter weg. Dus wij sturen gewoon mensen naar de Hoogvliet. Ja. We hebben een hele goede bakker in het dorp, Dijksel. En dus uiteindelijk sturen die mensen gewoon die kant op. En ook de horeca is aanwezig in het dorp. We hebben inmiddels 2 restaurants.
2: Ja, dus met andere woorden, je brengt ook energie in het dorp Vijfhuizen.
3: Ja, zeker.
2: Ja, leuk.
3: Ik denk dat een heleboel mensen mij kennen, maar ik ken helaas een heleboel mensen niet. Nou ja, wat ze weten waar ik zit.
2: Maar na deze uitzending kan jij niet meer over straat in Vijfhuizen.
3: Ik zal een shirtje aan doen met een camperpark in 305 erop.
2: Ja, maar superleuk. Er zijn dus ongeveer, als het vol is, 100 wagens. Ja. Ik mag dan ongeveer zeggen 200 personen zo.
3: 200, 250 personen zijn het.
2: Ja, ja. Ik vind het wel grappig, hoor. En het laagseizoen, dat is de wintermaand. Ja, is er weer dan dicht als het ware?
3: Nee, wij zijn het hele jaar open. Dat is ook anders dan met campings. Die gaan over het algemeen dicht. En wij hebben ook het hele jaar bij stromend water. Daar hebben we allerlei voorzieningen voor getroffen. En uiteindelijk, de steden... mijn bezoekers die komen voor de steden. Die komen van Haarlem, Amsterdam.
2: Ja.
3: En de musea in Amsterdam gaan gewoon het hele jaar door.
2: Ja.
3: Bijvoorbeeld als je nu in de zomer naar Anne Frank zou willen gaan, dan moet je 3 maanden van tevoren moet je boeken. In de winter is dat makkelijker toegankelijk. Dus wij hebben nog steeds in de winter heel veel mensen die met de camper komen. Ze zijn heel goed geïsoleerd, zijn goed verwarmd. En die gaan dan toch naar die musea toe. Dus dat gaat het hele jaar door.
2: Dus het is ook belangrijk voor het Krukjesmuseum.
3: Het is ook heel belangrijk voor het Krukjesmuseum. Die sturen we allemaal door. We hebben volgers van het Krukjes.
2: En wat dus Elise van het Krukjes is hartstikke blij dan. En welke, ik ben wel nieuwsgierig. Vinden jouw gasten Haarlem leuker of Amsterdam leuker?
3: Uiteindelijk vinden ze Haarlem veel leuker. Wij proberen mensen ook heel bewust Haarlem in te sturen. Maar ze komen in principe voor Amsterdam. Men zegt ook, of wij zeggen ook, Amsterdam moet je een keer gezien hebben.
2: Ja.
3: Maar Haarlem is veel leuker.
2: Ja.
3: En dat wordt beaamd.
2: Nou, wat grappig. Zullen we weer wat muziek doen? Of, nou, dan goed. Dan gaan we naar de tweede plaat. En de tweede plaat is Chesto.
3: Chesto.
2: Van links naar rechts met Roel de Zanger.
3: Ja.
2: En de plaat heet Traffic.
4: Maar heeft Roel zelf geen platen gemaakt? Roel de Zanger?
3: Nee. Ik word wel vaker daarmee
4: verrast. Je bent geen zanger?
3: Ik ben geen zanger. Ik had je al verteld dat...
2: Ja, vertel dat verhaal nog even.
3: Dat is wel leuk. Dus hier... bij de uitnodiging hier kreeg ik ook te horen van... kan je ook een stickje meegeven met je eigen muziek erop? Ik zeg, met je eigen muziek? Ik zeg, waar heb je het over? Ja, je bent toch de zanger?
2: Ja. Maar zo gaan wij.
3: Dat is mijn naam.
2: Maar vertel dat verhaal van Meerlife.
3: Ja, er is een vriend van mij die sponsorde Meerlife. Die waren uitgenodigd. En dus ik kom daar bij de receptie. Ik zeg, om me aan te melden. Ik zeg, nou, ik ben Roel de Zanger. En zei ze, nou, loopt u maar mee naar het podium.
2: Ja, maar Roel, zing straks even wat. We gaan kijken of het wat is.
3: Ik heb een vreselijke stem.
2: Oké, maar je zit vol energie. Dat past heel mooi bij dit plaatje. Want waarom heb je deze uitgekozen, Chesto?
3: Ja, ik vind het gewoon een geweldig nummer. Het geeft me enorme rust. Er zit een hele leuke beat erin.
2: Er zit een hele goede beat in. En die is gebaseerd op traffic, op verkeer. Ja. Van het doorgaande verkeer en zo.
3: Ja, want de videoclip die erbij hoort, die is ook fantastisch.
2: Ja?
3: Ik weet niet of je hem kent. Het is volgens mij een grote stad. En er gaan allemaal lampjes erheen. En dat is heel, heel rustgevend.
2: We hangen aan je lippen. We geloven je.
1: Onderneem het maar.

0: Hij zit dan aan zijn avondeten, geloof ik, die Ruud Klaus. Gaat dat, jongen?
1: Nou, ik heb op de maat van de muziek gegeten, dus ik heb 4 broodjes op.
2: Ja, precies, net op tijd klaar. Maar ik
1: lieve luisteraars.
2: Ik heb er energie van dit nummer.
1: Heerlijk nummer, heerlijk nummer. En dus u kunt nu weer opstaan. Fijn dat u erbij bent. Ondernemend maar. We zitten te praten met Roel de Zanger. En Roel heeft natuurlijk iets geweldigs. Maar jouw camperpark...
2: Heel goed.
1: Hoe heet die officieel? Daar hebben we helemaal niet over gehad nog.
2: Nee, Camperpark N205 heet het.
1: Eigenlijk is het gewoon,
2: hoe kom je erop? Dus inderdaad, het is Camperpark en de N205 is de weg die naast ons...
1: De Drie Merenweg.
2: De Drie Merenweg is de N205. Maar we hadden gedacht van, het is heel duidelijk, Camperpark en de locatie is duidelijk, N205. Maar dus door de gemiddelde toeristen is dat niet begrepen, hoor.
1: Nee?
2: Nee, dat is niet begrepen.
1: En weet jij toevallig de Drie Merenweg waar die naam op slaat? Die Drie Meren?
2: Nee.
1: Denk nee, wij ook niet. We gaan het opzoeken.
2: Hebben geen studie.
1: Maar, nou, ik weet van niks. Roel, jij bent dus... je hebt ook veel campers. Die hebben wat. Die hebben pech. Of er breekt wat af. Of wat dan ook. Ben jij ook de allround...
2: Nee.
1: Ik help je wel.
2: Nee, daar begin ik niet aan.
1: Nee?
2: Nee, daar begin ik echt niet aan.
1: Laat dat maar duidelijk zijn, dames en heren.
2: Nee, het is zo, iedere camper zit ook anders in elkaar.
1: Ja.
2: Er zitten andere pompjes in, er zitten andere systemen in. Ik bedoel, je moet echt een specialist zijn om daar goed onderhoud of hulp in te kunnen bieden. En natuurlijk, als iemand zeg maar, een lege accu heeft, dan hebben we startboosters of kabels om mensen op
1: pad te helpen. Dat doe je dan nog wel?
2: Ja, en we hebben wat adressen van mensen waar ze naartoe kunnen. Maar ja, dat is heel moeilijk. Het personeelsgebrek bij alle automobielbedrijven. Dus ook bij de camperbedrijven. Er zijn heel veel mensen die worden gewoon teleurgesteld. En zeggen, nou, we hebben absoluut geen tijd.
1: En heb je ook campers die op de elektrische motoren hebben? Of,
2: nee.
1: Die bestaan nog niet?
2: Ja, die bestaan wel. Zeker de Volkswagen. De e-bus heet dat ding, geloof ik.
1: Ja, die kleine.
2: Die kleine. Daar heb ik wel 1 of 2 van binnen gekregen.
1: Voor mij is het vrij klein dan.
2: Ja, voor jou is het klein. Jij stoot je hoofd. Maar daar hebben we 1 of 2 van binnen gekregen. En wij hebben geen faciliteiten voor laden.
1: Oh.
2: Daar is ons, want wij hebben 54 stroomplekken waar mensen zeg maar, hun stroom kunnen tappen. Maar die zijn niet ingericht voor het laden van zeg maar, continu stroom voor een accu van een auto.
1: Nou, je hebt dus grote stroompalen boven je. Dan kun je wel een beetje stiekem aftappen.
2: Een kabeltje trekken.
1: Oké, Roel, nog even over jou persoonlijk. Doe je nog wat in sport?
2: Nee, ik heb heel veel gesport. Heel fanatiek gehockeyd. Hier ook bij de Reigers in Hoofddorp. Maar ik ben een aantal jaren, of vele jaren geleden... het zicht in één oog kwijtgeraakt. Door
1: een hockeybal? Of?
2: Nee, door een oogzenuwontsteking.
1: Ja, wat vervelend.
2: Ja, dus ik heb nog maar zicht in één oog. Dus dat betekent, zeg maar, alle balsporten... daar zie je geen diepte in. Dus dat lukt niet meer.
1: Nee. En welk oog heb je geen zicht?
2: Mijn rechteroog.
1: Je rechter, oké. Dan weet ik waar ik naar kijk. Kijk je aan, hè? Ja.
2: Maar heel jammer, want ik ben in die jaren flink aangekomen.
1: Ja?
2: Niet afgevallen, maar aangekomen. Sportschool vind ik helemaal niks, binnensporten. Dus ik heb op een gegeven moment een enorme stap gedaan. En 2 jaar geleden een paar nieuwe renschoenen gekocht.
1: Ja.
2: En die staan nog in de kast.
1: Ja. Want er zijn nog wel hele nieuwe modellen renschoenen. Ja, ik was toevallig het weekend in Istanbul... En in zo'n markt waar alle merken staan, maar dan door iemand anders gemaakt. Maar als je die renschoenen ziet, daar zitten gewoon een hele matrassen onder. Die soort trampolines zijn het geworden.
2: Ja, ze worden ook helemaal aangemeten, ook in mijn geval. Dus ik moet eigenlijk nog de motivatie zien te
1: vinden. Nou, Roel, namens alle luisteraars van Meer Radio, ga nou eens een keer rennen, joh. En dan, je moet gewoon gras maaien.
2: Ja, maar daar heb ik zitmaaien voor.
1: Ja, nee, die gaat eruit. Die gaat achter dat ding aanlopen. Dat krijgen we nou.
2: Die heb ik ook.
1: Trouwens. Goed zo. Roel, buiten de spotlights, hè? Buiten je werk thuis. Wat ben je dan voor iemand? Buitengewoon interessant, actief of ongelooflijk saaie?
2: Nee, ik kan niet zeggen dat ik saai ben. Maar goed, ja, actief ben ik niet op dit moment. Omdat mijn werk bestaat morgens om 8:30 richting werk.
1: Zo, ja. Nee, ja. Ja, duidelijk.
2: Ja. Je moet jezelf een beetje makkelijk maken, natuurlijk. En uiteindelijk eindigt dat meestal om 9:00 's avonds. Ja, en dan naar huis, eten.
1: Ja, dus je maakt wel lange dagen.
2: Ja, want je zei van werk je hard. Ik werk niet hard, maar ik maak wel lang. Hele lange dagen.
1: En 's avonds, 's nachts, dan dat terrein, moet ik je voorstellen, is dat bewaakt of zo? Of is dat helemaal niet nodig?
2: Nee, het terrein is gewoon open.
1: Ja.
2: We hebben geen slagbomen, niks. Dat is echt het, mijn idee, mijn visie op een camperpark. Ik vind dat een camperpark gewoon altijd bereikbaar moet zijn. Er gebeurt ook heel veel. Dus heel veel mensen komen pas na 10, 11, 12 uur, zelfs midden in de nacht komen ze aan. Dat is anders dan bij een camping. Dan gaat de slagboom dicht om 10 uur en die gaan pas om 8 uur open. Mensen kunnen bij mij ook heel vroeg weer vertrekken. Dus ze kunnen erin en eruit. Ja, we hebben camera's hangen. Dus camera's eigenlijk voor de calamiteiten en niet zozeer kentekenregistratie, niks.
1: En hoe word jij beoordeeld door je gasten? Is dat ook via social media of...
2: Ja, er worden heel veel reviews gegeven bij Google. Ja, we hebben echt honderden, misschien wel duizenden reviews. Over het algemeen heel positief. Het grootste commentaar wat ik krijg is op het sanitair. Want het sanitair hebben we in de tijd tweedehands gekocht toen we begonnen.
1: Ja.
2: Want het is een heel moeilijk proces geweest met financiën en tweedehands gekocht. Dus dat begint nu sleets te worden, dat moet vervangen worden. Ik ben in de gemeente met de gemeente in gesprek voor verlenging van de vergunning. Maar zolang dat niet rond is, staan de investeringen stil.
1: Ja, nou ja, als het goed is, luistert de gemeente altijd naar deze uitzending.
2: Ja, dat hoop ik.
1: Dus je zegt het maar, als ze even wat sneller moeten, dan regelen wij dat zo hier vanuit Meer Radio.
2: Nou, Rick, daar hou ik je aan.
1: Ja, gemeente Haarlemmermeer.
2: Nou,
1: hebben we een park en dat willen we ook graag houden. Dus kom op. Wat heb je verder met Haarlemmermeer? Hoe vind je verder buiten dus dat het wel eens wat langzaam kan gaan? Ik heb ook wel eens gelezen in het verleden dat je wat problemen had. Dan was er, hoe heet het, Mysteryland. Dat hebben we dit jaar niet.
2: Nee.
1: Maar was er Mysteryland en dan was er ook nog eens een keer...
2: de Formule 1.
1: Formule 1 en er was ook nog eens een keer tegelijkertijd. Geniaal verzonnen, geniaal.
2: Ja.
1: Hoe is het mogelijk? Maar dan heb jij het hartstikke druk waarschijnlijk. Of hoe werkt dat?
2: Nee, ja, ik weet niet precies waar je nu op doelt.
1: Ja, daarop.
2: Nee, kijk, het is één keer voorgekomen dat Mysteryland en de Formule 1 samenviel. En Formule 1 is voor mij gewoon een heel lucratief weekend. Zo simpel is het. We staan vol tegen andere tarieven. En uiteindelijk, de Formule 1 viel één keer samen met Mysteryland. En met Mysteryland hebben we vanaf het begin af aan de afspraak gemaakt dat als Mysteryland er is, ben ik gesloten.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus dat is helemaal geen probleem. Dat is een keiharde afspraak. Maar goed, ik heb toen wel geprobeerd, omdat het samenviel, om het toch zeg maar, open te houden. Maar goed, de veiligheidsdriehoek die zei van nee, dit is de afspraak. We willen geen risico lopen, dus je bent gewoon gesloten. Ik heb het geprobeerd, niet gelukt. En het is wat het is.
1: Ja, ja.
2: Maar als Mysteryland er is, dan ben ik één weekend gesloten. Ja, dat is helemaal zo. En die afspraken zijn er.
1: En Roel, we springen hier van hak op de tak, want dat vinden we leuk. Een basis in jouw opleiding is automatisering.
2: Ja.
1: En gebruik je nou bijvoorbeeld artificial intelligence?
2: Nee.
1: Gebruik je dat al?
2: Nee, maar ik ga het denk ik wel doen. Er staat een nieuwe website klaar en die moet gevuld worden. Ik ben absoluut geen tekstschrijver. Dus het is dan wel handig om zeg maar tegen ChatGPT te zeggen van schrijf een stukje over Tijlers. Van 50 regels waarmee ik de website ga vullen.
1: Nou ja, en hoeveel keer moet jij wel niet hetzelfde vertellen over de busverbinding en waar ze heen moeten enzovoort enzovoort. Ja, als er nou gewoon een virtual Roel zanger staat en die vertelt dat verhaal.
2: Vind ik helemaal niks. Nee? Uiteindelijk het persoonlijke contact, en dat zou je als je eens een keer naar de reviews gaat kijken, dan vinden ze het persoonlijke contact vinden ze geweldig. Ik spreek een aantal talen, dus ik kan de mensen op weg helpen.
1: Nou, en om je toch een beetje op een andere weg te helpen, wat is dan de gemiddelde leeftijd van jouw bezoeker?
2: Oh, dat varieert enorm. Toen wij begonnen, 10 jaar geleden, was het hoofdzakelijk de 60-plussers.
1: Ja.
2: En wat je ziet is dat er steeds meer jonge lui een busje ombouwen. En dan praat je over 20 en 30'ers. En dat percentage wordt steeds groter. En het leuke van ons park ook is daardoor dat het een heel gemengd publiek is. Het is niet alleen maar de grijze golf wat bij ons aandoet.
1: Nee, maar met andere woorden, de jongere generatie tussen de 25 en de 45, 50... Die helemaal opgegroeid en opgroeien met social media, die vinden het misschien juist wel heel fijn om jou niet te spreken en om in te tikken. En,
2: die zie ik dan ook niet.
1: Nee, nou goed, case closed. Roel, wat is een misverstand over jouw park wat je steeds weer moet uitleggen aan de buitenwereld?
2: Dat vind ik een hele lastige vraag. Moet ik het uitleggen?
1: Mag je ook even over nadenken, hoor.
2: Ja, de meeste mensen snappen het niet. Want wat jij ook zei, de meeste camperparken zijn gewoon asfalt waar de campers op staan. Bij mij is dan nog gras met paden en groen eromheen. En die zegt van ja, het is ongelooflijk ongezellig. Hè? Van daar ga je toch niet staan? Nou, dan moet je inderdaad toch weer uitleggen. Je komt staan, je slaapt, je ontbijt. En vervolgens ben je de hele dag weg.
1: En de omgeving is je recreatieomgeving eigenlijk?
2: Absoluut. Haarlem, Amsterdam, het strand, de duinen. Noem alles maar
1: op. En heb je dan ook wel dat mensen 's avonds bij die camper gaan zitten barbecuen?
2: Oh ja, heel veel.
1: Maar dat

0: even over jouzelf. Heb je ook sporthelden?
1: Sporthelden?
0: Of mensen die je enorm leuk vindt om te volgen? Of een bepaalde sport wat je leuk vindt om te volgen?
1: Nee, ik vind heel veel sporten leuk om te kijken. Schaatsen ben ik gek op. Ik heb niet echt sporthelden. Voetbal vond ik leuk. Nederlandse competitie vond ik wat minder.
0: Gaat weer leuk worden.
1: Ja, en Tour de France is natuurlijk fantastisch om daarnaar te kijken.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Maar ik ken heel veel mensen die kijken naar tennis en die zitten 3 uur naar een balletje heen en weer. Dat geduld kan niet opbrengen.
0: Nee. Nou, dat wordt padellen, hè?
2: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Goed, de bitterballenvraag. Daar mag je even een paar minuten over nadenken. Want ondertussen gaan we een plaatje draaien. Maar stel je voor, je krijgt van ons... Je mag 2 kanten antwoord geven. Je krijgt van ons niet 1, niet 2, maar 3 miljoen euro. En die mag jij aan iets besteden hier in de Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer.
1: Moeilijke vraag.
0: Ja, daarom mag je ook even nadenken. En andere is, voor wie zou jij nou... Je krijgt een plek om een standbeeld neer te zetten. Bijvoorbeeld de rotonde hier vlakbij. En wie zou dat standbeeld, wie zou erop mogen?
1: Is het de ene vraag of de andere vraag? Of allebei?
0: Je mag ze ook allebei. Doe ze maar allebei. Want dan hebben we wat te doen zo tijdens de muziek. Want je hebt uitgekozen NMN. En welke?
1: Weet je? Lose Yourself.
0: Ja, en hoezo die?
1: Ja, One Chance, One Opportunity.
0: Heel goed, ja. Ja, dus er is 1 kans en die moet je grijpen in wat voor omstandigheid je ook zit.
1: Als je een kans krijgt, moet je hem pakken.
0: Ja, dat heb je goed gedaan, Roel. Let's go.
2: Rick Claus met Ondernemend Maar op Meer Radio.

0: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
1: Roel, de bitterballenvraag. Wakker worden? Ja, daar zijn we weer, lieve mensen. Onderneem het maar. Je mag 3 miljoen euro besteden aan iets in Haarlemmermeer. Ja. Waar ga jij dat aan besteden?
2: Ja, dat zou ik denk ik toch in groen stoppen.
1: Heel mooi.
2: Uiteindelijk is de druk op recreatiegebieden, die wordt steeds groter en groter. Ik heb veel contact met recreatieschap, mijn huurbaas.
1: Tuurlijk.
2: En daar hebben we veel vergaderingen over gehad. Hoe wordt het groen zeg maar beter ingezet voor de grotere bevolking en de belastingen? Dus ik zou het in groen stoppen.
1: Nou, hartstikke goed. Goed idee, goed idee. En we hadden nog een vraag, hè, van... Zou jij misschien een standbeeld op willen richten voor iemand die jij bewondert?
2: Ja.
1: En hij mag nog leven, hij mag ook al jaren niet meer leven.
2: Nee, maar dat zei ik net al tegen. Ik heb geen echte idolen en Ik geloof niet in standbeelden. Want als je in de wereld kijkt, dan worden de meeste standbeelden na zoveel jaar toch weer omgetrokken.
1: Ja.
2: Dus doe het gewoon maar niet.
1: Oké. Okay. Had dat ook een dier mogen zijn of zo, hoor? Of een,
2: dan is het mijn hond.
1: Ja?
2: Ja.
1: Hoe heet hij?
2: Bentley.
1: Bentley?
2: Ja, ik heb nooit een Bentley willen hebben, maar zo heet de hond wel.
1: Ja. Ja,
2: die gaat iedere dag met me mee. Ik had hem eigenlijk ook hier mee naartoe willen nemen. Maar hij was nat.
1: Ja, nee, dat moeten we niet hebben. Want we hebben vorige keer had iemand ook een Skoda bij zich. Dat kunnen we allemaal niet hebben. Roel, jij hebt allerlei nationaliteiten. En hoe is het met de bezetting? Merk je dat er een verschuiving is in vakanties? Of dat mensen andere dingen kiezen of het andere kant op gaan? Gaan ze richting Zweden in verband met de hitte of wat dan ook?
2: Nou, je ziet wel een verschuiving. Als ik het over Nederland heb, dan het is zo, wij houden statistieken bij, al jarenlang, al 10 jaar. En die statistieken die liggen eigenlijk altijd 1-op-1 op de landelijke statistieken. Wat wij nu zien is dat er een enorme afname is van Duitse gasten. En dat heeft in mijn ogen twee redenen. De dieselprijs werkt natuurlijk niet mee. Als je van Duitsland deze kant op gaat komen, is het duurder.
1: Ja.
2: En wat ik te horen krijg is dat de Duitsers Nederland gewoon te duur vinden inmiddels. Horeca is nu ten opzichte van Duitsland, hè, want ik keur niet af wat hier gebeurt, maar ten opzichte van Duitsland zijn wij vele malen duurder.
1: Ja.
2: Dus die klachten krijg ik als mensen in Amsterdam zijn geweest op Zandvoort, dat ze zeggen, we hebben een leuke dag gehad, maar duur. En als dat rondzinkt in een land, dan blijven ze, dat hoor ik ook, blijven ze.
1: Dus jij merkt echt de gevolgen daarvan.
2: Ik merk daar echt
1: minder bezetting de Duitsers.
2: En dat zal ongetwijfeld ook.
1: Wat een rare uitspraak eigenlijk, een mindere bezetting van de Duitsers. Maar goed, ja.
2: En dat zal uiteindelijk wel weer, corrigeren.
1: Ja.
2: Dat zie je ook met de inflatie. Mensen vinden dingen op een gegeven moment heel duur. En een jaar later hoor je ze er niet meer over. Dat is eigenlijk ook over de dieselprijs, de benzineprijs. Je hoort mensen er eigenlijk niet meer over. Dus dat appt op een gegeven moment ook wel weer weg. Dus ik zie de toekomst ook gewoon zonnig tegemoet.
1: Maar gelukkig wel. Maar ik begrijp je wel dat prijskwaliteit is ook juist voor de vakantieganger denk ik een heel belangrijk gevoel. Dat draagt bij aan het vakantiegevoel.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Want ik was dus in Istanbul, had ik al verteld, een weekendje. En ik ben me rot geschrokken van de enorm hoge prijzen daar. En
2: daar.
1: Slechte kwaliteit qua eten. Maar goed, dat vond ik dan. Hè. Ja. Maar ik ben daar amateur.
2: Maar wat je verder ziet, je had het over de verschuiving.
1: Ja.
2: Wat ik van de Nederlanders zie, is dat Spanje, Frankrijk, ook vanwege de hitte, ook nu vanwege de branden, wordt minder populair.
1: Ja.
2: En je ziet heel veel mensen naar Denemarken en Scandinavië trekken.
1: Ja.
2: En dan over prijzen gesproken, dan schrikken ze daar waarschijnlijk ook van de prijzen.
1: Daar schrikken ze helemaal, ja. Maar ik denk dat een gigantisch verschil gaat worden in de komende jaren. Roel, als jij een ondernemerswet zou mogen afschaffen, tenminste een wet die jou enorm irriteert, welke zou dat zijn?
2: Nou, echt een specifieke wet heb ik denk ik niet, maar de papieren belasting wordt wel steeds groter. We hebben nu natuurlijk sinds 2024 de omgevingswet gekregen.
1: Ja.
2: En uiteindelijk als je de vergunning aanvraagt, dan moet je aan de EDVAL voldoen. En dat is een inhoudsopgave die je in moet vullen. Ja, dat is heel veel.
1: Ja,
2: echt
1: heel veel. Jij moet heel veel alleen doen, want je...
2: Voor dat soort dingen heb ik specialisten aangenomen.
1: Oké. Okay. En je vrouw is natuurlijk onderlegd, hè?
2: Ja, nee, is notarieel, hè?
1: Ja, maar ja, goed, dan ben je toch al eind op weg tegenwoordig.
2: Ze kan wel meelezen.
1: Ja, daarom. Roel, wat vind je heel leuk aan deze regio?
2: Het is mooi. Het is ongelooflijk groen. Het grappige is, iedereen denkt altijd in deze regio, de Randstad is helemaal volgebouwd. is ook de reactie van de meeste gasten van mij. Dat ze zeggen, het is zo ongelooflijk veel groen nog in
1: het. Lekker, hè, hier.
2: Ja. Haarlem is bos, heb je natuurlijk om ons heen. Maar je hebt ook de polders. Je hebt natuurlijk het duinengebied, Kennemerduinen, Waterleidingduinen.
1: Ja, ik ga je even onderbreken. We zijn een beetje aan het einde van het programma. Dus ik moet een paar vragen stellen. Nou, bijna. En Roel, wat kunnen ondernemers van jou leren?
2: Niet zeuren. Doorgaan. Vasthouden.
1: Kijk eens aan.
2: En volg je hart. Als je op een gegeven moment iets niet goed vindt of niet lekker voelt. Dan kom ik weer met op het nummer van M&M. One shot, one chance. En die moet je nemen.
1: Oh, wat goed. En wat is op dit moment voor jou een hele grote uitdaging?
2: De uitdaging? Vergunning.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oh ja, daar hebben we het over gehad. Maar daar gaan
2: heel
1: we voor.
2: Kort. Ja, precies. En kijk, als die rond is, dan ga ik met veel plezier de komende jaren nog met mijn camperpark verder.
1: Dames en heren, lieve luisteraars. We gaan afsluiten.
2: Nu
1: dit
2: al?
1: Was ondernemend maar. Een heel gezellig uurtje met Roel de Zanger. Van, vertel je naam nog eens een keer. Van het, hoe heet je park?
2: Camperpark N205.
1: Kijk eens aan.
2: Greater Amsterdam inmiddels.
1: Greater Amsterdam, ja. Heel Nederland is Greater Amsterdam. Ja, Roel, hartelijk dank. We vonden het hartstikke fijn.
2: Ik vond het ook heel leuk, dankjewel.
1: De techniek. Ton, hartelijk dank.
3: Graag gedaan. Ja.
1: Ja, zonder Ton ben ik niks. En ik meen het ook echt ook. En dankjewel iedereen bij Meer Radio. Hartstikke leuk hier. Volgende week zijn we er weer. Mijn naam is Rick Klaus en de hartelijke groeten. Dag allemaal.
2: Dag.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terechtkwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: En dat is het Amerikaanse duo Sonny en Cher met I Got You bij
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag doen we aflevering 1935. En we gaan terug naar
1: augustus
2: 1965.
0: En Sonny en Cher is de nummer 1 in Engels hitparade vanaf 28 augustus, 2 weken lang bovenaan. En ook nummer 1 in Amerika vanaf 14 augustus en dat is 3 weken lang bovenaan. En 6 weken lang nummer 1 in Nederlands hitparade vanaf 7 augustus, de Beatles.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje als Sophie.

0: Johnny Lyon maakte al jarenlang Engelstalige platen, maar ineens maakte hij een Nederlandstalige plaat, Sofietje, een ode aan zijn vriendin Sophie van Kleef. En die plaat staat in een 6 in Nederlands hitparade van 28 augustus 1965.
1: Hoi Tom, hier Britta van Gent.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Augustus 1965 is geen beste zomermaand. Te koud, te veel regen, maar wel voldoende zon. De temperatuur is overdag gemiddeld 1 graad te laag. Slechts 1 zomerse dag in augustus 1965. En dat is 5 augustus met een temperatuur van 27 graden. Verder veel regen. Er valt maar liefst 124 mm. Terwijl 98 mm normaal is voor de maand van het jaar augustus. Alleen de zon maakt het goed. Ze schijnt 202 uur. Dat is 20 uur meer dan normaal in een augustusmaand.

0: In 1964 hadden ze een eerste hit met You've Got Your Troubles. En dit was alweer de zoveelste voor de Kings. Dit was It's See My Friend, 32 binnen in Nederland op 28 augustus 1965. En de Four Tops hadden het geluid van Motown. Ze staan 5 in Amerika op 28 augustus met It's the Same Old Song. En de eerste in het rijtje voor 3 was voor de Fortune, You've Got Your Troubles. 2 in Engeland en dat gebeurt allemaal op 21 augustus.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer, in de maand van het jaar.
0: In Nieuwebrug wordt de feestweek gehouden ter gelegenheid van het derde lustrum. En BMW bereiken overeenstemming met de landbouwers van Ypres en Zuidgeest over de aankoop van hun bedrijf. De grond is nodig voor de uitbreidingsplannen van de gemeente. En we hebben ook nog in Royal in Hoofddorp aan de Kruisweg draait de film Vreemde Bedgasten met Rock Hudson en Gina Lollobrigida. En dit zijn de Animals. We've got to get out of this place.

0: Alleen maar grote hits uit augustus 1965 in aflevering 1935 van deze maand van het jaar. He's Got No Love van de Searchers, 14 in Nederland op 28 augustus. En waren ook Barbara Lewis met Baby I'm Yours, nummer 11 in Amerika op 21 augustus. En Animals met We've Gotta Get Out of This Place, dat was een hele grote hit in de Engelse hitparade.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Lomberg had ook het grote archief in mijn beeld en geluid in Hilversum en vond dit authentieke wereldnieuws uit augustus 1965.
2: Van Kaap Kennedy is zojuist de Titan-raket gelanceerd die het ruimteschip Gemini 5 met astronauten Cooper en Conrad in een baan om de aarde moet brengen. De lancering vond plaats onder bijna ideale weersomstandigheden. Er staat een lichte bries, de hemel is zo goed als onbewolkt en de zee is kalm. De Gemini 5 moet zich 6 minuten na de start losmaken van de laatste trap van de raket en daarna beginnen aan de eerste van 121 omlopen. Corden Cooper en Charles Conrad zullen volgens de plannen 8 dagen in de ruimte blijven.
3: Goedenavond, hier is Athene. Na een uitgesproken rustig weekend, waarin links en rechts in Griekenland broederlijk naast elkaar aan het strand hebben liggen puffen, staan vanavond weer vele honderden politiemannen tussen de demonstranten en het parlementsgebouw, waar vanavond het Griekse parlement opnieuw vergadert over de politieke crisis. Opnieuw heeft ook Papandreou geweigerd om met de leden van zijn Unie van het Centrum aan de debatten over het al of niet verdwijnen van het kabinet Novas deel te nemen. Papandreou speelt dus een gevaarlijk spel. De inzet is daarbij, in het allerernstigste geval, het voortbestaan van de parlementaire democratie.

0: Mocht je denken dat de carrière van Imca Marina begon in de jaren 70 met FIFA en Spanje? Nee, Joris was er veel eerder bezig. Onder meer met dit nummer, Santo Domingo. Die staat genoteerd op nummer 7 in Nederland op 14 augustus 1965. En de Engelse Dave Clark 5, ongelooflijk populair in Amerika. Ze hebben een hele grote hit daar met I Like It Like That. En Horst Jankowski, de Duitse orkestleider. Hij staat 3 in de Engelse hitparade op 28 augustus 1965 met A Walk in the Black Forest.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Omdat oud-burgemeester Van der Wilgen van Haarlemmermeer nog steeds geen nieuwe ambtswoning heeft in zijn nieuwe gemeente Leinde, moet de nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer, dijkmeester, heen en weer gaan tussen Zeeland en Haarlemmermeer. En Bijnsdorp vraagt vrijwilligers voor de bouw van het dorpshuis, waarmee op 1 september zal worden begonnen. En de dorpsvereniging Vijfhuizen, die bestaat om precies te zijn 75 jaar. Hier zijn de birds.
1: De maand van het jaar, Facebookplaat.

0: Rolling Stones, When I Can Get No Satisfaction. De plaat komt op 14 augustus op nummer 4 binnen in de Nederlandse hitparade. En we hadden ook California Girls van de Beach Boys. 3 in Amerika op 28 augustus. En de Birds hadden we ook nog.
1: De maand van het jaar Facebookplaat.
0: Met All I Really Wanna Do. En hoe zie je op onze Facebookpagina met de beide speellijst van vandaag. En de plaat komt binnen op nummer 26 in de Engelse hitparade. Van 14 augustus 1965.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: In Hoogdorp wordt een wasserom geopend. En inwoners gaan bollen pellen om geld in te zamelen voor de centrale verwarming van dorpshuis Marijk in Burgerveen. De vereniging Het Gebouw in Rijzenhout wordt een stichting. En circus Tony Boltini die bezoekt Hoogdorp. En Gijs de Tatenbakker die viert zijn 30-jarig jubileum in augustus 1965. En toen was dit een hit van Marianne Faithfull. De vriendin later van Mick Jagger. 10 in Engeland op 14 augustus 1965. Summer Nights.

0: Het Meerradio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: De maand van het jaar.
0: Dit is Meerradio.
1: Tom van Dranen. Meerradio. Augustus.
0: 1965.

0: En na Marianne Faithfull met Summer Nights hoorde je Billy Joe Royal. Hij staat nummer 9 in Amerika op 28 augustus met Down in the Boondocks.
1: De maand van het jaar.
0: Zit op voor vandaag. In aflevering 1935 gingen we terug naar...
1: augustus.
2: 1965.
0: En straks wens ik je veel plezier bij Michel Onglin in Meer Hollands. En ik heb er nog eentje voor je uit de maand van het jaar. Het epos van Bob Dylan, Like a Rolling Stone. 18 binnen in Nederland op 28 augustus. Once upon a time you dressed so fine. Do the bumps of dime in your prime.

proud about having to be scrounging.

discover that.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Meer Holland met Michel Onklin.

0: Het allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: Goedemiddag daarom en welkom bij aflevering 911 van Meer Hollands op zondag 16 augustus 2026. Mijn naam is Michel Onklin en naast mij zit mijn maatje Ton van der Aan. Je hoort hem al. En hij doet de techniek. Heel veel leuke plaatjes meegebracht ook.
2: Hallo, wij zijn Nick en Simon.
3: En je luistert naar Meer Hollands met Michel Onklin op Meer Radio.
1: Ja, zoals je hoorde, de eerste was van Nick en Simon, Rosanne, van hun album Vandaag uit 2007. 20 jaar geleden verscheen de single Zomer, Zonstrand van Rutger van Barneveld. Door de grote belangstelling van de Brabantse zanger werd het nummer ineens veel gedraaid op de radio. Besloot hij er een nieuwe 2.0 versie van op te nemen, zoals dat tegenwoordig heet. En mocht je denken, waar lijkt Zomer, Zonstrand 2.0 op? Het is een vertaling van Delada van de Griekse polis uit 1971. Dat in de Engelse uitvoering van Joan Bastos de derde plaats.

Ja, een lekkere quickstep van John Spencer. Eigenlijk een liedje natuurlijk van Roy Orbison, als je hem herkent. En u hoorde Lana uit 1982. Jan Koevoet, Petra van Zundert hebben een nieuw duet opgenomen. En die gaan we luisteren. Alles duurt maar even.

Duke City Sextet met de oudste van vandaag. Ik heb me weer vergist. Dat is de titel. Hij komt uit 1965 en hij kwam op 20 in de Nederlandse top 40 terecht. 2008 bracht de duo Hart de Tien de eerste single Geleend uit. En dit is de allernieuwste van Martien en Tineke. Het heet Viltje.

Huis in de Zon is een nummer van Rob ten IJs, geschreven door Frank Boeien en Belinda Meulduik voor het gelijknamige album. Het was in 1991 een single die niet verder kwam dan de tipparade. Meer Hollands, nu de uit Apeldoorn afkomstige zanger Jannes Uiterwijk met de feestelijke zomersingle Zomer in mijn glas.

0: met Keus.
1: Aha.
0: Hadi Jaap, hoe gaat het nou?
1: Aha.
0: Het is toch gezellig op dit feest. Ben jij nog naar de Stones geweest? Die whisky smaakt naar koude thee. Ben jij naar Truus of Desiree? Ik vind jou tof, hoe vind je mij?

Als sinaas ga ik niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie je.

0: Bas gelezen. Dan even naar de herengrachten van Linke Jets.
1: Pop Barbecue en Willy Woodby plus Agathe met bla bla bla. Zoals je hoorde waren ze de echte Hagenezen die 1982 was het een grappige vertaling maakte van Da Da Da van Trio uit Duitsland. En de hoest van bla bla bla zie je op de Facebookpagina van Meerholtz met de spelers van vandaag. Daar kun je natuurlijk ook zien dat Jack van Lieshout eraan komt met Altijd Zomer. Die gaan we draaien hier.

1978 was You Know I Love You van Shake. Een zomerhit hier in Nederland. En de vertaling, zoals je die horen, Want het is zomer, van André van Duin, kwam het 1984 niet verder dan de tipperaden. Laura Shin maakt Nederlandstalige indie-pop met goudeerlijke teksten waar ze balanceert tussen groovy vibes en melancholische disco. We gaan luisteren, want hier is Laura met Zachter dan

0: van iedereen. Van iedereen.
1: Ja, en vorige week hoorde je zijn vader Louis Neefs met Margrietje. Maar vandaag was het de beurt aan Gunter Neefs, zijn zoon, met een live-opname die in 2006 is opgenomen in Theater de Zuiderkroon in Antwerpen. Iedereen is van de wereld, inderdaad van de zien, de groep van T. Lauwert 1990. We hebben een nieuwe single, je hoort hem al, Dennis Jones. Hij komt binnen hier in aflevering 911 van Meer Hollands. Nooit!

Bonnie Sinclair met Morgen wordt alles anders. En dat in 1991 al de 7e plaats bereikte in de top 40. Het is en door Tom Peters vertaalde liedje van Roger Whittaker's liedje Morgen wird alles anders. Hier hebben we een oudje van Nico Haak, als ze me missen.

Hartstikke idee. Nou, wij ook. Met Als ze me missen van Nico Haak en de Paniekzaaiers in 1984... zijn we bijna aan het einde gekomen van 911 van Meer Hollands. Dank voor Dranen. Techniek, samenstelling, liefde en geen koffie vandaag. De laatste van vandaag is de zomerrit van Justin de Wild. Cheerio! Een fijne middag met Zo Zondag Peter Hanegraaf. Hij is er straks weer. En sterkte met de hitte. Tot volgende week zondag. Dankjewel voor het luisteren.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sarah Larsson met meer radio, Lush Live.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Nergens zoveel muziek als bij Zo Zondag. Onderweg The Police en nu Bob Marley.

komt er nog een zomers kwartiertje aan. Jazeker, een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. En dat kwartiertje kan jij vullen, hè? Mailen naar studio@meerradio.nl. Dus wat mag wat jou betreft niet ontbreken in het zomers kwartiertje? Laat het weten, studio@meerradio.nl. Nathalie Imbruglia komt eraan. En hier is Justin Timberlake.

0: Cups When I'm Gone. Anna Kendrick bij Meer Radio, het station van Haarlemmermeer. Het zomerskwartiertje dat staat bijna op beginnen. En jij kan nog steeds je bijdrage leveren. studio@meerradio.nl. Dus geef me door van welk liedje krijg jij een zomersgevoel. Mail dat naar studio@meerradio.nl voor het zomerskwartiertje. En je hoort ook Morgan Wallen en Tate McRae.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Zit je er klaar voor? Of beter gezegd, heb je alle spullen opzij gezet, zodat je lekker kan meedansen met het zomerskwartiertje? Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. Maarten die heeft gemaild, Crystal Fighters. Lekker, die hoor je zo. Eerst Boney M. en Sunny bij Meer Radio. Het station van Haarlemmermeer. Ook in de zomer.

Oh yeah, Eros Ramazzotti en Tina Turner, Costa della Vita, Can't Stop Thinking About You. Het zomerskwartiertje is bijna voorbij. Ik heb er nog eentje van Wolf, All Things Under the Sun, op Meer Radio Haarlemmermeer. Meer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Crowded House, Weather With You.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Bruce Springsteen die staat voor je klaar. En je weet waarschijnlijk wel zijn bijnaam. Hè? Dat is The Boss. Maar hij heeft ook nog een andere naam. Ja, die wordt ook wel eens genoemd. Ja, ik wist het nog niet. Ik ga hem zo dadelijk met je delen. Eerst Banners. And Someone to You. Bij Meer Radio. Het station van Haarlemmermeer.

De bijnaam van Bruce Springsteen is wel bekend, hè? De Boss, maar hij wordt ook wel eens de rock'n'roll dichter genoemd. Vind ik eigenlijk ook een hele mooie. En dat heeft ook te maken met de authenticiteit die hij uitstraalt van de arbeidsklasse. Nou, die kan hij ook mooi in zijn zak steken. Dancing in the Dark, nu op meer Radio Haarlemmermeer. Meer.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies.
0: Are you with me?
1: Are you with me? Ja, ben je er nog steeds bij? Blijf ook hier bij Meer Radio Haarlemmermeer. Bon Jovi die staat in de wachtrij, ook Shakira. En je hoort waarom zij wordt omschreven als een internationaal fenomeen.
2: Meer Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten. Zaterdagmorgen van 10 tot 12. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ze wordt omschreven als een internationaal fenomeen. Heeft er onder andere mee te maken dat ze het overgrote deel van haar muziek en teksten zelf of mede heeft geschreven. En daarom wordt ze zo genoemd. Internationaal fenomeen Shakira. Don't bother, hoor je op meer Radio Haarlemmermeer. En hier is Bon Jovi. Keep the faith.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio.
4: Tom van Dralen.
1: De jaren 60. Augustus
5: 1965.

0: En dat is het Amerikaanse duo Sonny en Cher met I Got You Babe.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag doen we aflevering 1935. En we gaan terug naar
1: augustus
2: 1965.
0: En Sonny en Cher is de nummer 1 in Engels hitparade. Vanaf 28 augustus, 2 weken lang bovenaan. En ook nummer 1 in Amerika. Vanaf 14 augustus en dat is 3 weken lang bovenaan. En 6 weken lang nummer 1 in Nederlands hitparade. Vanaf 7 augustus, de Beatles.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

0: Johnny Lyon maakte al jarenlang Engelstalige platen, maar ineens maakte hij een Nederlandstalige plaat, Sofietje, een ode aan zijn vriendin Sofie van Kleef. En die plaat staat ineens 6 in Nederlandse hitparade van 28 augustus 1965.
1: Hoi Tom, hier Britta van Gent.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Augustus 1965 is geen beste zomermaand. Te koud, te veel regen, maar wel voldoende zon. De temperatuur is overdag gemiddeld 1 graad te laag. Slechts 1 zomerse dag in augustus 1965. En dat is 5 augustus met een temperatuur van 27 graden. Verder veel regen. Er valt maar liefst 124 mm. Terwijl 98 mm normaal is voor de maand van het jaar augustus. Alleen de zon maakt het goed. Ze schijnt 202 uur. Dat is 20 uur meer dan normaal in een augustusmaand.

0: In 1964 hadden ze een eerste hit met You've Got Your Troubles. En dit was alweer de zoveelste voor The Kings. Dit was See My Friend, 32 binnen in Nederland op 28 augustus 1965. En de Four Tops hadden het geluid van Motown. Ze staan 5 in Amerika op 28 augustus met It's the Same Old Song. En de eerste in het rijtje voor 3 was voor de Fortunes, You've Got Your Troubles. 2 in Engeland en dat gebeurt allemaal op 21 augustus.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer, in de maand van het jaar.
0: In Nieuwebrug wordt de feestweek gehouden, ter gelegenheid van het derde lustrum. En BMW bereiken overeenstemming met de landbouwers van Ypres en Zuidgeest over de aankoop van hun bedrijf. De grond is nodig voor de uitbreidingsplannen van de gemeente. En we hebben ook nog in Royal in Hoofddorp aan de Kruisweg draait de film Vreemde Bedgasten met Rock Hudson en Gina Lollobrigida. En dit zijn de Animals. We've got to get out of this place.

0: Alleen maar grote hits uit augustus 1965 in aflevering 1935 van deze maand van het jaar. He's Got No Love van de Searchers, 14 in Nederland op 28 augustus. En waardoor ook Barbara Lewis met Baby I'm Yours, nummer 11 in Amerika op 21 augustus. En Animals met We've Gotta Get Out of This Place, dat was een hele grote hit in de Engelse hitparade.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Blomberg had ook het grote archief in mijn beeld en geluid in Hilversum en vond dit authentieke wereldnieuws uit augustus 1965.
2: Van Kaap Kennedy is zojuist de Titan-raket gelanceerd die het ruimteschip Gemini 5 met astronauten Cooper en Conrad in een baan om de aarde moet brengen. De lancering vond plaats onder bijna ideale weersomstandigheden. Er staat een lichte bries, de hemel is zo goed als onbewolkt en de zee is kalm. De Gemini 5 moet zich 6 minuten na de start losmaken van de laatste trap van de raket en daarna beginnen aan de eerste van 121 omlopen. Corden Cooper en Charles Conrad zullen volgens de plannen 8 dagen in de ruimte blijven.
3: Goedenavond, hier is Athene. Na een uitgesproken rustig weekend, waarin links en rechts in Griekenland broederlijk naast elkaar aan het strand hebben liggen puffen, staan vanavond weer vele honderden politiemannen tussen de demonstranten en het parlementsgebouw, waar vanavond het Griekse parlement opnieuw vergadert over de politieke crisis. Opnieuw heeft ook Papandreou geweigerd om met de leden van zijn Unie van het Centrum aan de debatten over het al of niet verdwijnen van het kabinet Novas deel te nemen. Papandreou speelt dus een gevaarlijk spel. De inzet is daarbij, in het allerergste geval, het voortbestaan van de parlementaire democratie.

0: Mocht je denken dat de carrière van Imca Marina begon in de jaren 70 met FIFA in Spanje? Nee hoor, ze was al veel eerder bezig. Onder meer met dit nummer, Santo Domingo. Die staat genoteerd op nummer 7 in Nederland op 14 augustus 1965. En de Engelse Dave Clark 5, ongelooflijk populair in Amerika. Ze hebben een hele grote hit daar met I Like It Like That. En Horst Jankowski, de Duitse orkestleider. Hij staat 3 in de Engelse hitparade op 28 augustus 1965 met A Walk in the Black Forest.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Omdat oud-burgemeester Van der Wilgen van Haarlemmermeer nog steeds geen nieuwe ambtswoning heeft in zijn nieuwe gemeente Leinden, moet de nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer, dijkmeester, heen en weer gaan tussen Zeeland en Haarlemmermeer. En Bijnsdorp vraagt vrijwilligers voor de bouw van het dorpshuis, waarmee op 1 september zal worden begonnen. En de dorpsvereniging Vijfhuizen. Die bestaat om precies te zijn 75 jaar. Hier zijn de birds.
1: De maand van het jaar. Facebookplaat.

0: Rolling Stones, When I Can Get No Satisfaction. De plaat komt op 14 augustus op nummer 4 binnen in de Nederlandse hitparade. En we hadden ook California Girls van de Beach Boys. 3 in Amerika op 28 augustus. En de Birds hadden we ook nog.
1: De maand van het jaar Facebookplaat.
0: Met All I Really Wanna Do. En hoe zie je op onze Facebookpagina met de beide speellijst van vandaag. En de plaat komt binnen op nummer 26 in de Engelse hitparade. Van 14 augustus 1965.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: In Hoogdorp wordt een wassalon geopend. En inwoners gaan bollen pellen om geld in te zamelen voor de centrale verwarming van dorpshuis Marijk in Burgerveen. De vereniging Het Gebouw in Rijzenhout wordt een stichting. En circus Tony Boltini die bezoekt Hoogdorp. En Gijs de Tatenbakker die viert zijn 30-jarig jubileum in augustus 1965. En toen was dit een hit van Marianne Faithfull. De vriendin later van Mick Dekker. 10 in Engeland op 14 augustus 1965.

0: Het Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlem en Meer. De maand van het jaar.
1: Dit is Meer Radio.
0: Tom van Dranen. Meer Radio. Augustus.
2: 1965.

0: En na Marianne Faithfull met Summer Nights, een groot hit in Engeland, hoorde je Down in the Boondocks en Billy Joe Royal. 9 in Amerika, op 28 augustus 1965.
1: De maand van het jaar.
0: Inderdaad, die zit erop voor vandaag. Aflevering 1935.
1: Augustus.
2: 1965.
0: En ik heb er nog eentje voor je uit deze maand van het jaar. Namelijk Bob Dylan met Like a Rolling Stone. 18 binnen in Nederland, op 28 augustus 1965. Straks na 7 uur veel plezier hè, met Edward Nissing. En hij presenteert de Zilver Golf. En hier is tot slot Bob Dylan. Fijne dag verder.
3: Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all.

Spanish.

0: binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ook vandaag aan het begin van het programma weer een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. En eerst is meteen de eerste jarige Job van de kalender. 2 weken geleden verrassend nog in Amsterdam en nu alweer. Al is het via de cd in Nederland. En nu alleen zonder Kylie. 2 weken nummer 1 in de Billboard en Cashbox van precies 40 jaar geleden. Laten we zeggen, Madonna was toen 28. Vandaag wordt ze dus 68.
1: Congratulations.
0: Papa, don't preach. Goedenavond en hartelijk welkom bij weer een nieuwe editie van de Zilvergolf. Tot 8 uur terugkijken op en luisteren naar de muziekgeschiedenis van 16 augustus in het verleden. Met onder meer Cliff zingt liedje van oud-vicepresident van de Verenigde Staten. De vliegangst van Albert Hammond. En natuurlijk even stilstaan bij de sterfdag van de King. En ik maak weer met graagte gebruik van de gegevens van de site. Vandaag in de muziek van Ton van Meer Radio. Dankjewel, Ton. Wat zou ik zijn zonder jou? En voor de rest, naast mevrouw Ciccone, nog een stel. Te veel om allemaal te memoreren. We'll see hoe ver ik kom. De oudste bereikt de respectabele leeftijd van 88. En de jongste moet dat toch maar zien te halen. Die is 26 jaar jonger en stond in oktober 1990 2 weken op 1 met Show Me Heaven. Mariah McKee wordt vandaag 62.

graden vandaag, 62 geworden. Maria McKee met Show Me Heaven. Was dat weer een lekkere voormalige nummer 1 van 4 weken. We gingen daarvoor naar de Cashbox in 1969, maar ook de Record World. Respectievelijk 4 en 3 weken voor Honky Tonk Women met de Rolling Stones. Er komt er nog eentje van 4 weken, maar ook van langer, 7 en 9 weken. Maar eerst naar de muziekgeschiedenis van 16 augustus, 63 jaar geleden. Want in Groot-Brittannië wordt op die dag It's All in the Game van Cliff Richard uitgebracht. Leuk te vermelden, de melodie is al in 1912 geschreven door Charles Gates Dawes, een bankier uit Chicago, als Melody in a Mirror. Van 1925 tot 1929 was hij de vice-president van de Verenigde Staten onder Calvin Coolidge. Pas in 1951 wordt de tekst geschreven door Carl Sigman. Tommy Edwards zet als eerste It's All in the Game op de plaat. Minnie.

Ja, dit was die andere van 4 weken op 1. Je misschien nog wel herinnerd als je Francofiel bent. We gingen naar 1975 naar de Hit Parade en la Douce France. Quatre semaines pour Jodassin en L'été Indien. En dan een lekker nummertje hoor, voor jezelf. In de Columbia Studios in New York nemen Simon & Garfunkel op 16 augustus 1966 de 59th Street Bridge Song Feeling Groovy. De titels haast langer dan het nummer zelf op. Het is een van de tracks voor hun album Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, die een paar maanden later wordt uitgebracht. En op 2 komt in de albumlijst van Billboard.

Feeling Groovy. Paul Simon en Artie Garfunkel. Ja, en dan, we moeten er eventjes bij stilstaan natuurlijk. Op 16 augustus 1977 wordt Elvis Presley door zijn vriendin Ginger Alden bewusteloos op de vloer van zijn badkamer in Graceland aangetroffen. In allerijl wordt hij naar het Baptist Memorial ziekenhuis in Memphis gebracht, waar blijkt dat hij is overleden aan een hartaanval. Tot zijn begrafenis op 19 augustus 1977 staan er duizenden rouwende fans voor de poorten van zijn landgoed Graceland. Elvis Presley is 42 jaar geworden. Na zijn dood wordt Wooden Heart, Mosey Dan uit de film G.I. Blues opnieuw uitgebracht en bereikt op 1 oktober de tweede plaats in de Nederlandse hitparade.

0: We celebrate the birthday of the solo zanger, de lead singer van Cool and the Gang. James, bijgenaamd G.T. Taylor van Cool and the Gang, is van 1953, wordt dus vandaag 73. Zo, dan in het kader van de broodnodige variatie een lang genoteerde...
1: Nummer 1.
0: We gaan ervoor naar onze eigen Nederlandse hitparade. We gaan terug naar 1963 en vinden daar 7 weken lang aan de top ons aller Anneke Groenlo.

If I Stay Too Long van Big Wheel komt op 16 augustus 1969 binnen op 36 in de top 40. Liedjes geschreven door de zanger van het stel Cyril Havermans en gitarist Rob van der Zwan. Bassist Peter Vink en drummer Shell Schellekens maken Big Wheel compleet. Dit is bijzonder aan het liedje, omdat de toonsoort van If I Stay Too Long te hoog is voor Cyril, neemt hun producer Hans van Hemert de vocalen voor zijn rekening. Het nummer staat later 8 weken in de top 40 met 22 als hoogste positie.

Kom erop, Cesar. Sommige mensen zeggen dat is het intro van het jaar. Dat hadden we natuurlijk met Radar Love. Maar dit is wat mij betreft het outro van het jaar. Cesar Zuiderwijk aan het einde van Back Home. Volgens mij het eerste nummer dat vandaag jarige Barry Hay zong en speelde. Want hij hanteerde de dwarsfluit. Speelde bij de Golden Earring. En Barry Hay is dus jaar vandaag. Hij wordt 78. Van harte. I Don't Wanna Die in an Air Disaster van Albert Hammond ligt op 16 augustus 1974 in de Nederlandse platenwinkel. Albert Hammond heeft het liedje geschreven samen met Mike Hazelwood. I Don't Wanna Die in an Air Disaster komt op 17 augustus 1974 binnen op de tweede plaats van de tipparade. En een week later staat hij op 21 in de top 40. De vliegangst van Albert Hammond.

ik herinner het me als de dag van gisteren. En het is toch alweer bijna 50 jaar geleden dat alle discjockeys van Hilversum 3, dames en heren, bij elkaar kwamen om een nieuwe troetelschijf te kiezen. En op 16 augustus 1977 was dat Teach-In, nieuwe samenstelling. CC The Sun. De langste op één genoteerde, die komt er nog aan. Maar eerst de krastenknar van de verjaarskalender. En daarvoor, ik zei het in de inleiding, over de Zuidgrens heen.

Ja, dit was het origineel uit 1959 van Rocco Granata. Maar hij maakte daar precies 30 jaar later een remake van, samen met de Carnations. En die haalde net, zoals in 1959, de hoogste notering in de Nederlandse hitparade niet, werd nummer 2. Ik feliciteer Rocco Granata met zijn 88ste verjaardag.

0: Ja, nou weten we het wel. We zijn toe aan de langst gedoneerde...
1: Nummer 1.
0: Ik ga ervoor naar Duitsland. Eiffel 65 of 65. Vanaf de datum van vandaag in 1999. Met Blue daar 9 weken op nummer 1.

Blue van Eiffel 65 hoe je het we hebben wilt. In 1999, 9 weken lang nummer 1 in Duitsland. En zullen we het programma van vandaag lekker Nederlandstalig afronden? Zandvoort van de Pasadena Dream Band komt op 16 augustus 86. Dat is 40 jaar geleden binnen. En de top 40 komt niet verder dan 36. Maar inmiddels wel een leuke klassieker geworden. De zangeres van de Pasadena Dream Band is Claudia Somero. En zij besluit de zilveren golfer vandaag.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan. En zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds. En de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Splinternieuw. Met Jeroen Griekspoor.
3: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: lekker verliefd zijn, lekker zomers, lekker in het gehoor. Kortom, niets meer aan doen. Aan deze van de Welsche zanger en songwriter Jamie Miller. Die kwam met dit Baby Doll. We danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij vers geperste muziekvitamine. Oftewel splinternieuw op meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Gelukkig nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede een echte splintertip voor je. Die nieuwe plaat die je vindt na goed zoeken. Zoiets. Splintertip voor de komende week is een melancholische indie single van de in Hamburg geboren en in Londen gevestigde singer-songwriter Sebastian Schoep. Ja hoor. Ook al zo'n ding dat zich direct prettig nestelt in je gehoorgangen. En het heet Haven't Found Love. Ja, blijf het zoeken, jongen.
1: Dit is de splintertip van deze week.

As We Once Were. Is een 14-track stellend art popalbum. Dat een diepgravende verkenning is van tijd, verandering en, jawel, het moederschap. Voor het geluid kregen The Anchorers toegang tot Black Lodge Studios. En de persoonlijke collectie vintage analoge synthesizers van Pete Townshend. Je weet wel, van de Who. Who, ja. Wat het album een wat filmisch klanktapijt geeft. En doet denken aan de jaren 80, 90. Je hoorde de titeltrack. Straks iets dat is uitverkocht. Ach, we gaan het toch noemen. Ja, oké. Okay. Maar eerst een van de deluxe bonustrack op Cool Wetzel's veelgeprezen album The Night Champion. Hij maakt het samen met Ella Langley. Het heet Jaded.

August is het nieuwe album van de Amerikaanse band The Backfires. De tekst beschrijft hoe de aanwezigheid van de ander zo overweldigend is dat traditionele, religieuze of spirituele doelen er niet meer toe doen. Vandaar Heaven's Sold Out. Helaas, we zitten vol. Ja. Straks in Splinternieuw op meer radio, natuurlijk het nieuws. Daarvoor Take My Hand and We Go Walking. Dat is een vernieuwde indie-pop-single van de Ierse band Picture This. Dat deel uitmaakt van een speciale jubileum-EP ter ere van het 10-jarig bestaan van hun iconische gelijknamige doorbraakhits. Maar eerst een lekker relaxed stukje indie-soul van de Londense Hope Winter. Over gedoe in een relatie? Ja, het zal niet.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg. In samenwerking met InFront Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds. En de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
3: Now, here comes the music.
4: Now everybody to the dance floor.

Tijd voor een half uur van Splinternieuw. Het trapt af met een korte radiovriendelijke versie van de ruim 6 minuten durende After Hours mix van Madonna en Kylie Minogue. Love Sensation. Straks iets over regen. Ja, het is inmiddels weer gevallen. Maar eerst de idealisering van een jeugdvriendin uit haar middelbare schooltijd van Margaret Gillespie. De tekst blikt terug op momenten in het klaslokaal en, jawel, de toiletten. Ze beschrijft hoe ze destijds opkeek naar de rebellie en de innerlijke kracht van deze vriendin. We zongen in dit I Thought She Was a Song.

verrassende crossover. Waarin de twee broers die samen Over Mono vormen. Twee nummers van het Noorse pop-producers duo Schmerch heeft samengevoegd. Je vindt het op een nieuwe langspeler Pure Devotion. Deze track die After the Rain heet. Dan naar een gevalletje oud, maar toch nieuw. Namelijk het nummer van zijn allereerste live album. Getiteld Live at Royal Theatre Carré. Ik heb het over Jonathan Jeremiah met dit Horsepower for the Streets.

dromerige, intieme indie-pop single van de singer-songwriter Sheer Frum. Ze nam het nummer open samen met haar vaste muzikale partner en producer Jotam Agam. En een aantal jeugdvriendinnen. Het was Shame on Your Smile. Dan wederom een gevalletje oud, maar toch nieuw, namelijk Bertolf. Die met deze track opnieuw in de lijstjes met nieuwe muziek staat. Ja, hoe kan dat? Nou, een van de manieren is dat achter de schermen elke track een unieke digitale code, een zogenaamde ISRC-code krijgt. En als een artiest een track opnieuw uitbrengt, als onderdeel bijvoorbeeld van een deluxe editie, een live album of met een subtiele remaster, dan ziet het platform dit als een compleet nieuw product. Zelfs als de titel en de muziek voor jou exact hetzelfde klinken. Misschien daarom wel dit nieuwe, of moeten we zeggen oud, maar toch nieuwe, Still Have You.

speciaal voor zijn geliefde vrouw. En dan zien we dat het eerste uurtje splinternieuw er bijna op zit. Zometeen het nationale en internationale nieuws. En daarvoor de nieuwe van Shot. Dat het over bloemetjes heeft. Jawel. Flowers in the end. Maar eerst naar de berggeitjes. Oftewel de Mountain Goats. Hun nieuwe album heet Days, waarop dit Shallow Grave staat.

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

lekker elektronische indie rock met een vleugje funk komt van de Amerikaanse jamband Lotus. Het soulvolle zang van de zanger Mutlu Onaral. Die dus. Oorspronkelijk. Ja, ik ken die man niet. Oorspronkelijk verschenen op het studioalbum Eat the Light uit 2016. Dat, ja, je raadt het al, vanwege het 10-jarig jubileum onder andere is genomen. En daarop ook dit Fearless. Welkom bij 2 uur van Splinter Nieuwe Meer Radio. Ik heb nu nog de splinterriff van de afgelopen week. En dat is een sfeervol gelaagd indie rocknummer van de Amerikaanse band Shearwater. Uitgebracht als onderdeel van een studioalbum The New World. Het nummer dat ik koos beschrijft een innerlijke reis en het ontsnappen aan een emotionele of mentale verlamming. Stap voor stap, more and more.

Fik erin. Ja, daar gaat het over, toch? Oké, dat is single van Chabosie's conceptalbum The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales. En dit was Burning Down. En dat maakte hij samen met, wie kent hem niet, Leon Bridges. Straks iemand die in de spiegel wil kijken. Nou, dat is goed. Maar eerst een energieke en levenslustige indie rock single van de Nederlandse zanger en multi-instrumentalist Lenny Monsou. In tegenstelling tot wat de zware achtergrond van het nummer doet vermoeden, heeft de track juist een opzwepende feel-good vibe gekregen die perfect aansluit bij deze zomer. Hier is Wrecking Ball.

jaren 90 had ze al succes. Deze Heather Nova. Die kwam met dit I Wish I Had a Mirror. Kind, ga naar de HEMA. Daar hebben ze er in alle soorten en maten. Nee, het is een voorproefje van haar op 30 oktober te verschijnen album The Orchids. Straks in Splinterio meer radio. Eén keer raden, jawel, het nieuws. Daarvoor een intiem indie popduet van de Britse singer-songwriter Sody. Zo, die. Ja, die dus. In samenwerking met haar Amerikaanse collega-artiest en beste vriendin Riley Biedrer. En dat heet You Already Know. Nou, ik wist het nog niet. Nee, oké. Okay. Maar eerst een energieke jangle-pop indie-rock singer van de Welsh indie legends The Darling Buds. Muziek die heerlijk retro klinkt. En het is te vinden op het album Same Sun, Same Sky. En het heet Last Time.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Yes. Werk van de Australische Dice. Dat kwam met de langspeler I Thought the Altitude Would Make It Worth the View. Kortom, niet voor mensen met hoogtevrees. Iets korter is de titel van het werkje, namelijk Echo. Blijft duidelijk, hè? Verder met heupwiegend werk van de Britse soulpionier Omar Lee Fook. Van zijn vorig jaar verschenen album Brighter the Days werden een aantal remixen gemaakt. Zoals dit Lovey Dovey.

Mr. Know-it-all, de intieme en emotionele gestripte uitvoering van Teddy Swims. Hij deelde op sociale media dat de track spontaan in één enkele take werd opgenomen in een hotelkamer, terwijl de heren op tournee waren. En vanwege de overweldigende reacties van fans besloot hij om deze versie wereldwijd op alle streamingsdiensten te lanceren. En zo is gekomen, ha? Dan naar een nummer dat eerst begon. Dat begon oorspronkelijk als een punkdemo voor Mallory Hawks' eerdere band, Customer. En ze veranderde het in de studio om tot een new wave track nadat ze geobsedeerd was geraakt door Oost-Europese darkwave en cassettes. Het resulteerde in dit Superhighway.

bitterzoete metafoor voor het missen van iemand. Dat is glitter. En zoals echte glitters blijven de herinneringen aan een persoon overal achter in je kleding, in je haar, in je onderbroek. Ze zijn bijna onmogelijk weg te poetsen. Zelfs als diegene allang uit je leven is verdwenen. Het zijn het hondenhaar. Hè? Ja. Nieuw werk van Sasha Alex Sloan was dat. Dan een nieuw werk van de slechts vier tracks tellende EP Neverland For Now. Het komt van de band die de grappige naam heeft: The Cleaners From Venus.

Ja, als ze zo gaan beginnen, dan zijn ze bijna klaar. De Cleaners van Venus waren dat met Neverland for Now. En dan zien we dat Splinter Nieuwe Domein op zit. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer. Tussen 8 en 10 nog meer radio. En zometeen gaat Tom Verdraan verder met heerlijke rustige muziek. Hij is nice and slow. Eens even kijken hoor. Ja, we gaan eruit. We gaan het licht uit doen zometeen. Dat doen we met zwoele, melancholische, alternatieve soundtrack van de Londense singer-songwriter Nectar Woods. En ze doet het inderdaad graag in het donker. Hier is Lights Off. Dag allemaal.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: The Sun Goes Down uit 1983, dat was Level 42. Goedenavond.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.
0: Welkom weer bij deze Nice and Slow, tot 12 uur inderdaad, met de mooiste muziek voor je. Zo straks nog 10:30, ze werd maar 27 jaar.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Het is dan Amy Winehouse die je straks gaat horen in de 2 van 1. Nu Luna, dit is Pauze. Ik krijg...

Acta en de Munnik, lopen tot de zon komt. En Madonna met True Blue, die hoorde je na Family of the Year met Hero. En tot NOS Journaal van 10:30 is dit The Doors met People Are Strange.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio, Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: Coche samen met Kimbra. En het is alweer 2011. Deze Somebody That I Used To Know. Met onder meer een sample van Sevilla van Luis Bonfa. En die komt er weer uit de jaren 60.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: De 2 van 1. Ze werd maar 27 jaar. Een van de vele artiesten die maar 27 jaar werd. Er hoorde er eentje vlak voor het nieuws van half 11. Namelijk Jim Morrison. Die werd ook maar 27. Hier is Amy Winehouse voor je. 2 keer. Als eerste Valerie. En daarna Love is Losing is a Losing Game.

Ja, het is alweer bijna september, hè? Dat was Schubert Beko uit 1978. Met een liedje dat hij samen schreef met Neil Diamond over september. He said, only the poets, every god.

wist dat hij stervende was in mei 1991. Toen hij dit opnam, Freddie Mercury. En These Are The Days Of Our Lives. En hij overleed op 45-jarige leeftijd. Op 24 november 1991. En dit, These Are The Days Of Our Lives, verscheen op 9 december 1991 in Europa. Als een B-kant van de Bohemian Rhapsody, die opnieuw werd uitgebracht. En tot zover dit eerste uur van Nice and Slow. We gaan eruit met deze hele bekende van Kenny G. Dit is Songbird, tot het NOS-journaal van 11 uur.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Blame It on the Rain van Milli Vanilli uit 1989. En een jaar later moesten de twee jongens van Milli Vanilli hun Grammy Award inleveren. Want ze bleken helemaal niet echt te zingen. Nee, Frank Farian had gewoon een paar jongens ingehuurd als studiogroep.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Die maakte later nog een plaat als The Real Milli Vanilli. Hallo, welkom terug bij Nice and Slow. We hebben natuurlijk weer mooie muziek voor je, hoor. Zoals Suzanne Freek, straks voor Gerda.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Na half 12, en dan hoor je Ella Langley hier bij Meer Radio. Nu gaan we naar Vlaanderen, Nielse Stadsbader, met Beloof je mij.

Sienna Spyro is dit. Van de laatst verschenen album. Het laatste nummer van het album. Die on this Hill, de akoestische versie van dat nummer. En hier is Willie Nelson in Nice and Slow. Met zijn versie van Always on My Mind.

Carpenters met een nummer van Leon Russell. Dat was Superstar. En daarna The Motions in 2019. Ja, 2019 inderdaad. The Motions met Warm Me Baby. En terug naar de jaren 60 met deze van de Cats. Ze hebben niet alleen Leah gemaakt, maar ook dit nummer. Dit gaat over Marianne.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Ik draai Susanne Freek met Als naam is altijd van mijn lieve Gerda. Gewoon omdat ik van haar hou. En ook zeg altijd, schatje, ik hou van jou, hè. Tot straks, hè, na het NOS-journaal.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: De 2 van 1 is voor Ella Langley. Als eerste hoor je hier met Noah Cyrus.

0: Uit de jaren 60 alweer Bobby Solo en Una Lacrima Sol Viso als Italiaanse klassieker. Voorafgegaan door twee keer Ella Langley uit Amerika. Als eerste hoor je haar samen met Noah Cyrus in Way of the World. En daarna een hit van haar van vorig jaar, Choosing Texas. En hier is Mel uit De Beste Zangers.
1: Depuis quelques jours, je vis.

de Mel uit Volendam met I Will Wait For You uit de beste zangers van 2023. En de Who uit 1967 met Marianne With The Shaky Hands. En tot zover Nice Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Ik laat je achter met Lionel Richie, de Commodores en Still. Wat rust, hè?

at me. You said you never needed me. I wonder

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meesten vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Het is 2:30. Meer Radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.